0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. Weer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw...

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Blend. 5 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en

Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Info. Blend. 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

Snake Hips, samen met Tinashe en Chance the Rapper. All My Friends op NPO Blend. En dan voordat je Tupac voorbij komen, want Until the End of Time. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show van 26 mei alweer. Hoe was jouw Pinksteren, Jasmine?
1: Pinksteren? We hebben gewoon gewerkt.
0: Oh ja, dat is waar. Ja. Nee, ik zag wel leuke foto's. Toch? Je zat in de natuur met je vent en kindje.
1: Ja, maar dat was van het weekend.
0: Ah.
1: Dat was even een recap naar hoe het weekend was.
0: Hoe leuk het wel niet was als je niet aan het werk was.
1: Ja. Toen ik vrij was.
0: Toen je vrij was, toen was het zo leuk. R&B Classic. We starten de show zoals gewoonlijk met de R&B Classic van vandaag. En van wie komt die?
1: Vandaag is die van een prachtige zangeres. En deze track kwam uit in 1998. En ik wil weer even ouderwets teruggaan naar songteksten.
0: Oh ja.
1: Ik weet niet hoe jij het had vroeger, maar ik was altijd heel erg blij als er op een plaat of op een cd de songteksten stonden. Want ja, je kent me een beetje. Ik maak mijn eigen teksten.
0: Doobliedieblida. Ja, dan had je het in het boekje van de cd, bedoel je dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, en dan zat ik echt zo religiously zo mee te zingen en te doen. En dat boekje gewoon netjes bewaren.
0: Je kon het nog niet krijgen op een andere plek.
1: Hè?
0: Je kon het niet vinden op een andere plek.
1: Er was geen internet.
0: Nee. Dat gek idee, hè?
1: Ja.
0: Dat stond gewoon nog niet.
1: Nee, het is heel weird. Maar dus ik vind het altijd wel leuk om dan de vertaling van zo'n songtekst te doen. Dus ik ga even een klein stukje...
0: Ga je zingen?
1: Voor je, zeker niet. Maar ik ga een stukje voor je voordragen.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Oké, komt-ie. Met elke seconde die voorbij gaat, denken aan jou door mijn hoofd. Elke keer dat ik bij je ben, besef ik dat je een geschenk uit de hemel bent, schatje. Ik denk dat je echt iets bijzonders bent. Precies waar mijn dromen van gemaakt zijn. Laten we samen blijven, jij en ik, jongen. Er is niemand zoals jij. Oh, schatje. Ik vind het echt geweldig wat je met me doet. Ik kan het niet echt uitleggen. Ik ben zo gek op je. Ik vind het echt geweldig wat je met me doet. Ik kan het niet echt uitleggen. Ik ben zo gek op je.
0: Wauw. Met rode wangetjes zit ik te luisteren naar deze tekst op de vroege ochtend.
1: Nou, als je je afvraagt, oh, which song is this?
0: Ja.
1: Is het van Tamia, So Into You.

0: Daarom is het 7:50 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Ik zat net te kijken, Jasmine. Ik was helemaal aan het zoeken naar een koptelefoon. Ik heb hier gewoon nog een koptelefoon liggen.
1: Oh, wauw, wat een luxe.
0: Ja, maar ik ben wel een beetje blind dan, toch?
1: Nee, anyways. Ik zeg niks.
0: Nee, de hele tijd. Waar is de koptelefoon?
1: Waar is koptelefoon? Naast je, net zijn bril op je hoofd.
0: Ja. Ja. Dat is het een beetje. Hey, we moeten het even over iets. Ja, het is zwaar en ook niet zwaar. Maar iets dat er is gebeurd gisteren. In Breda raakten twee kinderen zwaar gewond tijdens een barbecue op het Belgiëplein. Het is een jongen van 7 en een meisje van 10. En ze liepen zware brandwonden op aan hun gezicht en aan hun armen. En dit is niet het enige barbecue-ongeluk van deze maand, zelfs niet.
1: Oh.
0: Want eerder waren er ook twee gewonden bij een gasexplosie in een barbecue. In, hoe heet dat ook weer? Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk. Ja, dus ik zat even te kijken, gebeurt dat dan vaker? Nou, in Enschede is het ook al gebeurd, wel vorig jaar. Toen was de barbecue net aangestoken, waarbij er één ernstige brandwonde opliep. En dan was er in Schalkhaar. In oktober was er een barbecue die vlam vatte en die stond tegen een schuur aan. En toen ging de schuur in de hens.
1: Jeez.
0: Ja, het is wel dat je denkt van, oh, wat gebeurt dat vaak?
1: Nou,
0: toch?
1: Inderdaad, maar zijn er dan geen gebruiksaanwijzingen?
0: Dat is dus ook een ding. Dus in Breda werd de spiritus gebruikt om het een beetje extra vuur te geven, zeg maar. Mm. Maar dat moet je dus niet doen.
1: Nee.
0: Heel veel mensen deden dat vroeger ook.
1: Ja.
0: Maar nee, je moet zorgen dat er zuurstoftoevoer is. Dus dan moet je openzetten op de barbecue. Dan de basis leggen met van die aanmaakblokjes. Dan kooltjes toevoegen. Dan aansteken. En dan moet je wachten tot het eigenlijk een beetje wit as heeft op de kooltjes.
1: Ja.
0: En dan kan je gaan braden.
1: En dan, oh ja, ja, zo. Maar je moest ook een beetje blazen. Of een beetje wapperen zo met een...
0: Ja, inderdaad, met een kartonnetje dat dan in de fik kan gaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: De oldschool way.
0: De oldschool way, ja. Ooit waren er geen aanmaakblokjes natuurlijk.
1: Was dus ook de oldschool way. En mensen doen dat dus blijkbaar nog steeds.
0: Ja.
1: Terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Je hebt inderdaad allerlei fancy dingen.
0: Ja, en ook zo'n eitje, weet je wel. Dan kan je precies bepalen hoeveel zuurstof erbij komt.
1: Precies. Maar ja, ik vind het best wel heftig om te merken dat, ja, dat mensen dus nog steeds eigenlijk zo... Ja, ik noem het als Wild Westen. Maar even hup, spiritus op die barbecue gooien.
0: Als een cowboy.
1: Ja, als een cowboy. Dat was het woord wat ik zocht. Maar proef je dan ook die spiritus op je vlees?
0: Ja, dat is een goede vraag, hè? Van heeft dat spiritus inderdaad
1: een soort
0: geen effect
1: van smaakje.
0: Op de smaak? Ja.
1: Ja, krijg je dan die... want ze zeggen altijd, oh, het vlees op barbecue. Dan krijg je een beetje zo'n lekker rokerig smaakje.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Ja.
1: Maar en hoe is het met de kinderen dan? Want ja, als ze zwaar gewond zijn wel... buiten levensgevaar.
0: Ja, dat ja, wel.
1: Okay,
0: inderdaad. Maar het zijn wel echt hele zware wonden. En ik heb toevallig gisteren ook gebarbecued.
1: Ja.
0: Ook met de kids, want ook met alle neefjes en nichtjes.
1: Mm-hmm.
0: Dus je voelt ook een beetje dichtbij komen dan, toch?
1: Ja, snap ik wel, ja.
0: Want die staan ook allemaal om de barbecue heen.
1: Ja, maar dat doe je toch als kind. Je bent er in de buurt en dan is altijd die tio die bij de I'm cooking the grill.
0: Ja.
1: Is mijn
0: Van, oh, mag
1: afdeling.
0: Ik een keer omdraaien?
1: Ja.
0: Ja, is goed hoor, doe maar even.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dan marshmallows ook, dat je dan aan het einde zit je gewoon...
1: Smaken, lekker. Ja.
0: Dus de boodschap is eigenlijk, doe voorzichtig als je gaat barbecuen. Want het is wel hartstikke lekker.
1: Ja.
0: En het kan met dit weer. Maar er is dus echt een beschrijving, desnoods google hem even, van hoe je het goed en veilig moet doen. Want ja, meestal is het ook met kleintjes in de buurt.
1: Zeker.
0: En daar schrik je dan wel weer van. En het gebeurt dus best wel vaak in Nederland. Dat verbaast me ook.
1: Ja, nou ja, zeker met het mooie weer. Ik weet dat iedereen out and about is en graag vlees of groente op de grill wil zetten. Maar be careful.

0: Patronaat in Haarlem. En dan komt hij nog een keer terug op 16 juli naar Zwolle. En dan is hij op poppodium Hedon te vinden.
1: Er is volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. En vanaf morgen weer wat minder warm. Dus geniet van de tropische warmte. Zoals ze dat, zag ik op het nieuws voorbij liet komen. Van ja, het wordt tropisch warm.
0: Ja, maar...
1: Alleen vandaag.
0: Ik dacht dat we de hele week lekker weer zouden hebben.
1: Je had hier moeten zitten met je flipflops en je korte broek en je... singletje.
0: Mijn hemdje.
1: Ja,
0: je hemdje. Wifebeater noemen ze dat.
1: Ja, precies.
0: Ook een rare naam, hè,
1: trouwens. Foute naam, ja, precies.
0: Hey, dit is de Morning Show. Goed dat je erbij bent. 7:30 geweest alweer. Ik hoop dat je een fijne dag tegemoet gaat. We draaien zo meteen De La Soul voor je, samen met Redman op Deed ik die goed? Hoe gaat die ook weer? Nee, ik krijg hem er gewoon niet uit. Get It Shawty van Lloyd nu op NPO Blend.

0: Wake up call.
1: WhatsApp kennen we natuurlijk vooral als een chat-app. Maar onder pubermeiden ontstaat er nu een opvallende nieuwe trend. De meidenhuizen.
2: De meidenhuizen, inderdaad. Het zijn grote openbare groepen waarin meisjes massaal persoonlijke informatie met elkaar delen. Van schoolroosters en adressen tot dagelijkse fietsroutes. Dat klinkt misschien onschuldig, maar de politie maakt zich grote zorgen.
1: En we kennen we natuurlijk vooral als een chat-app. Maar onder pubermeiden ontstaat er nu een opvallende nieuwe trend. De meidenhuizen.
2: De meidenhuizen, inderdaad. Het zijn grote openbare groepen waarin meisjes massaal persoonlijke informatie met elkaar delen. Van schoolroosters en adressen tot dagelijkse fietsroutes. Dat klinkt misschien onschuldig, maar de politie maakt zich grote zorgen. En we bellen erover met Jacqueline Kleijer, mediapedagoog

0: Ja, eigenlijk omdat ze alles erin zetten. Dus je zei het eigenlijk zelf al in je aankondiging. Fietsroutes, adressen, scholen, waar ze wonen. En ja, dat kan dus iedereen zien. Ook mensen die kwaad in de zin hebben.
1: Ja, ik zag net bijvoorbeeld, onze collega liet even zien, want ik had zoiets van, wat is er dan precies en wat voor kanaal en hoe kun je dan aanmelden? Dus voor mij was het een beetje zo abracadabra. En dan zie ik dat sommige meisjes ook gewoon dingen delen zoals, deze BH zit niet zo lekker of, dus heel persoonlijk.
0: Ja, het is heel persoonlijk en ze, waarom ze dat doen is, ze zijn super jong en ze hebben helemaal niet in de gaten dat iedereen mee kan lezen. Dus ook jij en ik inderdaad, je kan gewoon alles zien.
1: Ja.
0: En het is net alsof je, ik vond het zelf best wel ongemakkelijk zelfs. Want je zit, het is net alsof je bij iemand in zijn slaapkamer mee staat te luisteren.
1: Ja, dat
0: en dat hebben zij helemaal niet in de gaten, want ze denken op een of andere manier toch dat het een soort besloten clubje is.
1: Ja, ja, je geeft hier ook ouderavonden over. Hoe reageren ouders als je dit vertelt?
0: Die schrikken eigenlijk, want het is een onderdeel dan van alles wat ik vertel. En dan WhatsApp zien heel veel mensen eigenlijk niet als social media, maar meer als een communicatiekanaal, wat jij eigenlijk net ook zei.
1: Mm-hmm.
0: En sinds die kanalen er zijn, is het natuurlijk heel anders. En vaak zeggen ouders, oké, je mag nog niet helemaal op social media, maar je mag wel op WhatsApp. Mm-hmm. En ineens blijkt het heel anders te zijn. Dus die schrikken daar heel erg van.
2: Ja, kan ik me voorstellen. Vind je dat er überhaupt genoeg aandacht is voor de veiligheid van kinderen online?
0: Nee, helemaal niet. Nou, het begint wel te komen. Er zijn wat bewegingen die zich heel erg druk erom maken. Maar er mag veel meer aandacht voor komen. Op allerlei manieren. Vanuit de overheid of scholen. Maar ook vanuit ouders.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik bedoel, ik heb een zoon van, die is inmiddels 20. En ik weet nog heel goed dat hij in groep 7 zat. En er druk werd gelegd op het feit dat hij een telefoon moest hebben. Zodat hij in een WhatsApp-groep kon. En anders zouden buitengesteld worden. Dat het best wel heftig is als ouder dat je daar dan in mee moet gaan. En nu dus ook met zo'n WhatsApp, inderdaad wat je net al zegt, van je denkt je kind is veilig op WhatsApp. Maar zijn er tips voor ouders die nu luisteren? Wat kan je doen? Want je kan die telefoon ook niet verbieden.
0: Ja, er zijn zeker tips. Ik denk dat het als je kind op de basisschool zit, ik zeg altijd de basis van mediaopvoeding begint op de basisschool. Wees gewoon eerlijk tegen je kind en zeg dat je meekijkt naar wat je kind doet. En dat je er naartoe werkt dat je kind steeds meer privacy krijgt. Mm. En dus dan zie je bijvoorbeeld ook, nu zijn die WhatsApp-kanalen zo heel erg in het nieuws, dan moet je ondertussen wel gehoord hebben dat dit speelt. Dus kijk gewoon mee. En ik denk dat dat eigenlijk wel de belangrijkste tip is. En je zegt het zelf ook, verbieden kan ook echt wel een averechts effect hebben. Maar wees wel duidelijk over wat er speelt. Leg dingen uit. En zorg dat je je kind niet veroordeelt over wat er gebeurt. Want als je dochter dit bijvoorbeeld doet, dan is ze kennelijk op zoek naar een leuk clubje. En ga daar dan met haar naar kijken. Hoe kan je het veilig doen? En ga niet zeggen, waarom heb je dit gedaan? En boos worden en zo. Want juist dan gaat je kind je niet meer vertrouwen en nooit meer iets vertellen als er iets gebeurt.
1: Nou, dat is een hele goeie. Dankjewel, mediapedagoog Jacqueline Kleijer.

0: Noah Allegro op NPO Blend, Lost You Hoorde. En daarmee is het 7:55 geworden. Goedemorgen zonder zorgen. Leuk dat je erbij bent. Vandaag dus lekker weer, hè, Jasmine?
1: Het is tropisch.
0: En we moeten dat benoemen, omdat ik dacht dat het de hele week lekker zou worden. Maar het schijnt dus wat minder
1: morgen
0: te worden.
1: Morgen wordt het weer wat minder.
0: Maar gaat het dan echt regenen of is het gewoon een graadje koeler?
1: Nou ja, goed. Ik denk dat het zodra het boven de 30 graden is, dat het dan tropisch wordt in Nederland.
0: Ja.
1: Nou moet ik ook wel zeggen. Oké, mag ik even zeiken?
0: Ja, kom maar door. Wat is er?
1: Ik vind het, als het in Nederland boven de 30 graden is, is het gewoon niet lekker.
0: Omdat het zo vochtig is.
1: Het is gewoon viezig. Het is gewoon...
0: Plakkerig.
1: Ja. Ja. Zo hot. Ik bedoel, en dat coming hard, from hard, me. Hard. Weet je, ik kom van Cura.
0: Ja, dus maar voor jou is het allemaal anders. Niet echt.
1: Nee, daar is een windje. Snap je?
0: Ja, omdat je aan zee zit.
1: Ja. En als ik hier, is het gewoon vies, plakkerig, geen wind, niks. Je bent alleen maar zo, oksels, nat, alles is nat.
0: Je zou moeten meekijken met en die oksels. Dat je ook echt je oksels aanraakt van binnen. Zometeen gaan we het hebben over 50 Shades of Grey.
1: Ja,
0: naar de headlines van
1: gesproken. Mr. Grey.
0: Sizzling. Mr. Grey. Eerst gaan we even vrolijk doen met deze man. Happy van Pharrell Williams.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
1: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
0: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
3: LMA gaat zometeen voor de 100% op 100. En dit is Usher met Superstar op NPO Blend.

0: geworden op je dinsdagochtend. 26 mei vandaag en een hele lekkere zonnige dag. Morgen wat minder, dus geniet ervan. Ja. En wellicht ben je nog een beetje in die haze, in die waan van oh, we zijn heel lang vrij. Weet je, als je zo'n lang Pinksterweekend hebt meegemaakt, moet je weer een beetje inkomen vandaag ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, we gaan je helpen met die goede energie en we gaan een beetje hete dingen bespreken. Ik weet niet of het te vroeg is of niet.
1: Nee, is nooit te vroeg voor hardness. Want
0: hardness,
1: ja. Het is februari 2015. Hè? De vrouwen vooral, die hadden het hierover. Het was echt een mega hit. Heb je dat boek gelezen? Oh, er komt een film uit. Nou, het werd een van de grootste films van het jaar. Een film ook die de hele popcultuur op zijn kop heeft gezet. Ik heb het natuurlijk over 50 Shades of Grey.
0: Mm.
1: Heb jij daar wat van meegekregen?
0: Ik heb een heel klein stukje gekeken en toen dacht ik, oh, dat is niet voor mij gemaakt. Dat is het eerlijke antwoord, ja.
1: Dat snap ik. Ik zou me daarom zeggen, de meeste vrouwen waren daar helemaal wild van. En er waren ook wel wat vrouwen die stiekem jaloers waren op Dakota Johnson.
0: Maar waarom?
1: Nou ja, goed, kijk, waarom? Ik zal het je uitleggen. Er werden wat scènes vanuit het boek verfilmd. Die ja, de ideeën die je normaal in je hoofd hebt en niet deelt.
0: Heb jij dit soort ideeën in je hoofd?
1: Nee. Ho. Oh. Ik algemeen, want ik...
0: Ja?
1: Ik
0: ja?
1: vond het een heisa om niks.
0: Oh ja.
1: Want ik had zoiets van, wauw, is het...
0: Dit doen we elke week.
1: Is jullie seksleven nou zo saai?
0: Wauw. Jasmine, je moet ook een boek schrijven.
1: Maar ik ken heel veel mensen die er helemaal nat op gingen. En het helemaal fantastisch vonden.
0: En dat is
1: vonden.
0: Geen woordspeling.
1: En dat is absoluut geen woordspeling. En ik ben ook naar de première geweest toen het uitkwam. Zeker.
0: Nice.
1: En, ja. Dus het was wel, maar het was wel echt een hit. En er kwam natuurlijk ook de titelsong. En dat, nou goed, en als er één nummer is dat die de film compleet maakte, dan is het wel natuurlijk Earned It van The Weeknd. En Earned It werd medegeschreven door Stephen Mochio, een veelgeprezen Canadese componist en producer. En hij vertelt hoe die samenwerking met Abel, a.k.a. The Weeknd, uiteindelijk is gegaan.
2: I sat down at the piano, literally, and I started going...

0: Ja, het was de Monsters Anthem voor de film Space Jam in, wat was het, 95 geloof ik, hè, was dat. Weet je dat nog, Space Jam, Michael Jordan?
1: Zeker.
0: 96.
1: Zeker, Space Jam, absoluut.
0: En daarna kwam nog een editie uit met LeBron James jaren later van Space Jam.
1: Oh, die heb ik niet gezien.
0: Mocht je niet hebben gezien trouwens, het is met echte mensen en tekenfilmfiguren.
1: Ja.
0: En dat was toen wij jong waren, was dat fantastisch.
1: Ja, ja. Toch? Dat was iets
0: en
1: nieuws.
0: Nu, ik ben gisteren naar de Mario film geweest.
1: Oh, ja.
0: Nou, dan zie je gewoon van echt die films van vroeger zijn er niks bij. Dus gewoon geen vergelijkingsmateriaal.
1: Jij zat ook met poppetjes en echte mensen?
0: Nee, in dit geval niet. Die vorige Mario-film wel, maar dit is Super Mario Galaxy, geloof ik.
1: Okay.
0: Want dat is natuurlijk ook een spel van de Nintendo 64 destijds.
1: Ja.
0: En, maar ze laten wel al die andere versies zien. Dat is wel grappig.
1: Oh, okay.
0: Dus het zijn allemaal verwijzingen naar de verschillende Mario-games.
1: Als je een Mario-kenner bent, dan...
0: Ja, en het grappige is wel dat die... Dus de franchise, die spelletjes, dat gaat maar door. Dus elke generatie heeft iets met Mario.
1: Ah,
0: en Luigi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: It's the Mario. Ja. Let's go. Hey, je wilt het even hebben over...
1: Een frustratie.
0: Een frustratie, ja.
1: Ja,
0: vertel.
1: Ja, ja. Nou, eigenlijk moet het geen frustratie zijn. Want het is iets goeds. Want ik wil iets leren.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit dus op Duolingo. En ik dacht, ja, ik wil een nieuwe taal leren.
0: Oh, wat goed.
1: En ja, toch?
0: Ja, ja. Educate yourself.
1: Exactly. Dus ik begon eerst met Frans, omdat Justin is half Frans.
0: Oh ja.
1: En denk, nou, kan ik ook leuk met zijn vader communiceren.
0: Ja, goeie.
1: Toen dacht ik, maar ik wil ook andere talen doen. Dus ik ging ook Arabisch doen. Nou, dat
0: wow.
1: is zo moeilijk. Want dan zie je allemaal tekens en zo.
0: En staat hier Kifesh of Lebes?
1: I don't know. En nu ben ik Haitian Creole aan het
0: wow.
1: leren. Ja, dat is leuk.
0: Dan kun je met Wyclef praten.
1: Nou, laten we het hopen. Maar het heeft wel echt iets meer weg van Papiamento ook. Maar ook Frans. Maar het is echt wel een heel grappige taal. Leuk om te leren. Alleen, mijn frustratie is dat je dus dan iedere dag 10 minuten erop moet zitten.
0: Want? Wat gebeurt er anders?
1: Als je dat niet doet, dan verlies je ook je streak. En dan, als je geen freeze hebt, dan krijg je weer allerlei meldingen. Ik krijg allerlei mails. Duolingo mist jou.
0: Oh my
1: Waar
0: God.
1: Blijf je? Ik word gewoon gestalkt.
0: Door Duolingo?
1: Door Duolingo. Op mijn mail. Of ik ben echt teleurgesteld in jou. Oh. Dat soort shit
0: het
1: krijg ik van
0: vind
1: Duolingo.
0: Je niet meer aardig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, dit helpt dus blijkbaar niet. Nou, ik hoor je wel weer. Dat kan toch niet?
0: Maar je neemt het ook wel heel serieus. Als ik met de AI praat, dan ga ik me echt niet helemaal inleven. Want wat weten die nou van gevoelens?
1: Nou ja, Duolingo is all up in his feels. Want ik krijg gewoon op mijn donder van Duolingo.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het frustrerend.
0: Wel goede leraar of lerares dan.
1: Nee, bij mij werkt dat niet zo.
0: Heel betrokken bij je.
1: Ja, en of je nou ook echt de taal leert.
0: Wat heb je geleerd?
1: Ja, snap je? Dan ga ik citroen.
0: Haiti.
1: Citroen.
0: Boepalea.
1: Is citroen.
0: Maar hoe zeg
1: Formage.
0: Je Haitian in het... niet Papiamento. In het Haitisch Creole of zo? Wat
1: ja,
0: heet die taal?
1: Haitian Creole.
0: Haitian Creole.
1: Ja, dat is... maar dan ga je van Engels naar Haitian Creole.
0: Ja.
1: Ja, ik heb dus sick is suiker. Cel is zout.
0: Oh ja.
1: Let is melk.
0: Zoek les is America, maar nog niet.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik heb nog geen zinnen geleerd.
0: Nog geen zinnen.
1: Wel woordjes.
0: Ja.
1: Ik ben net begonnen, hè.
0: Maar je gaat wel door, dus.
1: Ja, ik ga door.
0: Door dat gestalk van het
1: programma. Ja, dan denk ik, oké, Jasmine, die 10 minuten in je leven. Heb je dat liever? Of dat Duolingo je iedere keer een mailtje stuurt met ik ben teleurgesteld in je?
0: Ja, en is er niet allang een vervanger? Weet je, er komt altijd competitie op de markt, toch? Is er niet een andere Duolingo?
1: Vast wel, maar ja, ik heb dan zoiets al die apps, ik word er moe van.
0: Ja.
1: Ik word al moe van Duolingo.
0: Moet je betalen eigenlijk?
1: Nee, het hoeft niet per se. Maar ik heb natuurlijk wel weer de betaalde versie. Want
0: je bent Jasmine Zendar.
1: Ik betaal voor shit.
0: Alles gaat eruit.
1: Het kan gratis.
0: Oké, goed om te weten. En dankjewel voor het delen van deze frustratie. Wil je ook wat delen, dan kan het via onze app. De NPO Luister app. En daar kan je klikken op Blend. En dan op berichtje. En dan komt het hier binnen. Alvast bedankt. We gaan even naar Outkast. En met name Andre 3000. Want ze brachten een dubbel album uit. Dat heette Speakerbox / The Love Below. En dat was eigenlijk een soort van... We gaan uit elkaar, maar toch niet uit elkaar. En één album was dus van Andre 3000. En liet een hele andere kant van hem zien. Dat hoor je ook op Hey Ya. 1, 2...

0: Wat een mooie combinatie. Know Your Worth van Kylie, Disclosure, Davido en Tems.
1: Wake up call.
0: Van Biggie tot Outkast en Erykah Badu, allemaal hebben ze muziek gesampled van één man, Miles Davis. Een absolute legende, trompetist, componist en bandleider, maar vooral iemand die de muziekwereld voorgoed veranderde. Zonder Miles Davis geen moderne jazz, maar misschien ook geen hip-hop, R&B en neo-soul zoals we die nu kennen. Vandaag zou Miles Davis 100 jaar zijn geworden.
2: Ja, en iemand die die invloed als geen ander voelt, is violist en componist Yannick Hiewat. De Rotterdamse muzikant die moeiteloos klassieke muziek mixt met soul, jazz en hip-hop. Hij werkt onder andere samen met de band van D'Angelo en was eerder het gezicht van het Concertgebouw in Amsterdam. Yannick, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Als jij Miles Davis in één woord zou moeten omschrijven?
3: Ja, meestervernieuwer.
2: Wauw. Kan je die nog een keer herhalen?
0: En uitleggen.
3: Ja, nee, meester, vernieuwer, visionair. Miles is wat dat betreft legendarisch. Omdat hij kwam als jong jongetje in de band van een van de allergrootste bebop saxofonisten, Charlie Parker. En daarin bleek al heel snel hoe ongelooflijk goed hij was. En hoe moeiteloos hij mee kon op het allerhoogste niveau. In dat niveau. Maar daarna heeft hij eigenlijk bijna eigenhandig nog 3-4 andere stijlperiodes geleid. En gewoon muziek als geheel echt een hele hoop stappen verder gebracht. Moet ik hem een en al erkenning geven voor het vernieuwen en vooruitbrengen van de muziek zoals we die kennen tegenwoordig.
0: Ja, weet je nog dat je hem voor het eerst hoorde en dat hij je voor het eerst raakte ook, Miles Davis?
3: Ja, zeker. Tenminste, het eerste moment het eerste moment dat me echt greep en een soort van donderslag was toen ik eigenlijk al een stuk later, toen ik veel, ja, vooral in hip-hop aan het spelen was en daarin ook, ja, solos moest spelen en merkte van dit moet beter en op zoek ging naar voorbeelden. En ja, toen kwam ik uit bij Miles en specifiek zijn album Kind of Blue. Wat specifiek in die stijl eigenlijk wordt gezien als een soort markering, inleiding van wat ze noemen de modale jazz. En wat daar zo fantastisch aan is, is dat die eigenlijk komt uit een periode waar er een hoop akkoorden waren, een hoop verschillende toonsoorten waar je naartoe ging. En wat hij deed, hij bracht zijn band, bracht hij een blaadje met 2 akkoorden.
2: Oh.
3: En Maar daarop een verhaal vertellen en hoe hij dat deed, ja, was ongelooflijk. De ruimte, de storytelling. En je hoort ook hoe soms zijn bandleden, de meest fenomenale muzici waren in die tijd. En aan wie we ook nog steeds schatplichtig zijn, hoe die dat oppakken. En dat was voor mij, zo'n een gigantisch moment en een eye-opener van wauw, dit kan. Hij gebruikte ladders, kerktoonladders die in Europa ook al een aantal eeuwen gebruikt werden en zo niet langer. Maar de manier waarop hij dat
2: veel mensen kennen Miles Davis niet direct, maar horen zijn invloed onbewust toch overal terug. Waar zit die invloed in volgens jou?
3: Ik denk in een hoop verschillende dingen. Eigenlijk wat ik eerder noemde, Miles, we zouden kunnen zeggen dat hij echt 4 stijlperiodes, dat hij daar de voorloper van is. Dus mm-hmm. Want misschien als mensen aan jazz denken, denken ze aan wat bebop is. Dus snelle swing en veel noten.

0: En daar was hij inderdaad een van de... Ja, een van de meest geweldige spelers in. Maar daarna kwam hij dus met een andere fase, de cool jazz. Met zijn album Birth of Cool. En daarna die modale jazz met Kind of Blue en de jazz fusion. Dus het brengen van rock en pop en elektronica in de jazz. Al die periodes was hij eigenlijk de voorloper in. En ik denk daarnaast talentontwikkeling. Dus bijvoorbeeld, ik denk ongeveer elke grote muzikant die een beetje vanaf de jazzhoek in de muziek heeft gespeeld, is eigenlijk wel een aanraking met Miles geweest. Of het gaat om Sonny Rollins, die in zijn eerste quintet begon. Die vandaag helaas is overleden. Op richting de 100 is hij ook gegaan. Maar hij speelde bijna met John Coltrane, Rick Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, maar Marcus Miller bijvoorbeeld. Dus we hebben zulke grote muzici die daarna allemaal... eigenlijk alle grootste muzikanten hebben beïnvloed. Zijn eigenlijk allemaal in aanraking geweest met Miles en hebben zich daar behoorlijk kunnen ontwikkelen tot de giganten die ze zijn geworden. En ik denk dat die... ontwikkeling van zowel de muziek als zowel talenten die in zijn leven met hem in aanraking zijn gekomen, dat die ongelooflijk belangrijk zijn geweest. En ja, daarnaast hebben we in hip-hop, neo-soul, is hij zoveel gesampled. En ja, eigenlijk de mogelijkheid om creativiteit, improvisatie, om dat op één te zetten, is denk ik wel iets wat we echt van hem hebben kunnen leren.
1: En nog steeds. Yannick Hiewat, violist en componist, dank je wel.

0: Sego met Unhinged. En daarom is het al 6 voor 9 geworden. Wat gaan we doen ook alweer zometeen, Jasmine?
1: Een powerboekoe.
0: Nee.
1: Oh ja, maar goed, dat wordt de Summer Essential. Ja, dat wordt de Summer Essential.
0: Deze week.
1: Ja,
0: in alle programma's trouwens. Ja. We doen allemaal mee. En wat is een Summer Essential? Het is nog net geen zomer. het is maar hoe je er naar kijkt. Maar op 1 juni of 21 juni is het zomer. Dus het komt eraan.
1: Ja.
0: En we zitten een beetje in die warme sferen
1: wat
0: met dit weer.
1: Wat geef je die vibes? Krijg je die kriebels in je buik? Ga je zweten op een goede manier? ja, toch? Je wordt vrolijk.
0: Ja.
1: Als je die track hoort, je denkt, oh ja, ik ga lekker spontaan schoonmaken.
0: De buurvrouw lacht opeens naar je, terwijl ze normaal Nors is, want dan regent het.
1: Een oud chagrijn is. Ja.
0: Dus ja, wat is jouw summer essential? Ik kan het niet uitspreken. Ja. Summer essential.
1: Zeg het op zijn Spaans.
0: Kijk. No sé, ¿cómo se llama eso? Algo del verano, como la,
1: prima, dit
0: la
1: was
0: canción.
1: Al, dit was al leuk.
0: Essential. No sé si es una palabra, pero creo que sí.
1: Ajá. Wat is zomer in Spaans?
0: Del verano.
1: Oh, del verano.
0: Al verano.
1: Oh, oké.
0: Ja, nu zijn we uitgepraat in Spaans, hè, want anders verstaan mensen ons niet meer.
1: Nee.
0: Wat is je Summer Essential? Stuur dat even door. Wat is de track die je echt wil horen met dit lekkere weer?
1: Mm-hmm.
0: Dat kan via de app, de NPO Luister app. Daar klik je op Blend en dan klik je op berichtje. En ik ben benieuwd wat het is.
1: Ja, maar gisteren hadden we Maskenada, toch? Van Black Eyed Peas.
0: Maskenada.
1: Kom maar door.
0: Heel lekker. Stuur het door en dan drijven we het na 9 uur. Nu Craig David met Hot Stuff, oftewel Let's Dance.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
1: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
0: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
2: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ze heeft een nieuwe WK-song gemaakt samen met Burna Boy. Maar we houden van haar klassiekers. Shakira hoor je op Hips Don't Lie.

0: in de studio naar buiten kijken. Wat is het lekker zonnig vandaag.
1: Ja.
0: Oh my god, zou het nog maar altijd zo weer kunnen zijn?
1: Nou, dat zou fantastisch zijn.
0: Toch?
1: Hè? Ja.
0: Ik heb mensen om me heen die klagen en denk, oh my god, shut up. Want misschien vraag je de regen deze kant op.
1: Ik heb ergens al geklaagd vandaag. Maar goed, dat het niet te warm moet zijn in Nederland.
0: Ja, nee, gewoon zo houden. Ja, vandaag wordt het wel 30 graden. Dat
1: tropisch.
0: Kan wel behoorlijk warm zijn.
1: Ja.
0: Ja, maar ik hou ervan.
2: Lent, summertime. Summer Essentials.
0: Vanwege deze lekkere temperaturen hebben we deze week de Summer Essentials in alle shows op NPO Blend trouwens.
1: Mm-hmm.
0: We hebben gisteren een Summer Essential gedraaid van de Black Eyed Peas samen met Sergio Mendes.
1: Mashkenada.
0: Ja, precies. Die werd aangevraagd. En nu is de vraag, wat wordt er nu aangevraagd onze luisteraars?
1: Ja, en Vernee zegt, it was a good day van Ice Cube.
0: Ja, hele goeie.
1: Mm-hmm. Jeroen, California Love van Tupac.
0: California
1: Dre.
0: Love.
1: Op de Dre.
0: Ja.
1: Miguel zegt, Irsais featuring Raul Alejandro, Dream Girl.
0: Hele goeie.
1: Ja.
0: Ja, en dan, want er zijn twee versies natuurlijk van die track, hè?
1: Ook. Ja. Ga je voor de originale of de extra?
0: Met de Spaanstalige Raul Alejandro erbij.
1: Ja, nou ja, ik vind dan wel, Miguel vraagt om die extra, met Raul erbij. Dan denk ik, nou, laten we die dan doen. Ja, is niet erg, hè? Je weet, ik ben van de eilanden.
0: Ja.
1: Kom maar door.
0: Fan van Iri. Van Irsais.

0: interpreteren, maar een beetje lekker zwemmen op zo'n warme dag is natuurlijk niet slecht. Wat is er verder te doen vandaag, Jasmine?
1: Ten eerste moeten we iemand feliciteren.
0: Wie dan?
1: Lauryn Hill.
0: Oh.
1: Die is vandaag 51 jaar geworden.
0: Miss Lauryn Hill is alweer 51.
1: Ja. Ik zag laatst ook een prachtige foto van haar met haar kinderen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is een soort van jeans outfit aan. Maar het zag er echt... Ze zag er zo powerful uit. Zo met het was echt wat gek. En dat zijn allemaal kinderen die ze met Rowan Marley heeft gekregen.
0: Ja, en toen ging die weg.
1: Well.
0: Ik zag dus rond de Grammys, dat was geloof ik in maart... was zij bij zo'n afterparty opeens achter de DJ-tafel... lekker aan het meezingen.
1: Oh, nice.
0: Dat lijkt me zo leuk. Dat zijn de leukste momenten, toch? Ja. Dat het gewoon spontaan ontstaat.
1: Ja.
0: En dat opeens staat Lauryn Hill daar. Net als Erica Badu bij Koningsdag,
1: yo,
0: weet je wel?
1: Ja, en dat je denkt, dang, I missed out.
0: Ja, I should have been there. FOMO.
1: Ja, zwaar. Vandaag zou Miles Davis 100 jaar zijn geworden.
0: Ja.
1: En ter ere van Miles is er vanavond in het Tolhuis in Amsterdam... de Miles Ahead feestje.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat klinkt supergezellig. En... De WK-selectie van Curaçao, als je het nog niet mee hebt gekregen.
0: Kleinste land ter wereld.
1: Ze zijn geselecteerd voor WK natuurlijk. Ze trainen vandaag in Noordwijk.
0: De Blue Wave.
1: Bij Huis ter Duin daar. Ja, precies, de Blue Wave. En als je ze wil ontmoeten, dan
0: kan dat. Waar?
1: Morgen bij RVV Blijdorp in Rotterdam.
0: Oh, wat cool.
1: Ja, er is een heel event eromheen georganiseerd. Het heet Wiggy Bala.
0: Wiggy Bala Swa.
1: Ja, je kan dus een panna gebeuren. Blind penalty. Nou, er is van alles te doen. Entertainment, dus food. Maar dus ook een meet and greet met onze helden van Curaçao.
0: Fantastisch.
1: Dus dat is te gek.
0: Ik wil trouwens... er is een officiële Curaçao voetbalshop, hè?
1: Ja.
0: Weet je dat? Sinds donderdag is die. Ook in Rotterdam.
1: Ook in Rotterdam, ja.
0: Dus ik dacht, ik haal even een shirtje gisteren. Was die dicht?
1: Ah.
0: Ja.
1: Je hebt tweede Pinkster.
0: Helemaal naartoe gelopen.
1: Ja, nou, ik zag ook wel op het nieuws... dat er ook wel wat shirts zijn uitverkocht.
0: Dus, snel gaat dat, hè?
1: Het gaat heel snel. Ik ben in ieder geval blij dat ik mijn shirtje... al heb.
0: Ja, welke heb je? Die lichte of die donkerblauwe?
1: Ik heb die gele.
0: Oh ja.
1: Ja, die
0: dat is wel mooi.
1: Echt super mooi.
0: Weet je dat die ook op AliExpress staat nu?
1: Nee, dat gaan we niet.
0: Zal een kopietje zijn?
1: Nee. Die gaan we zeker
0: wel.
1: Niet doen. Nee.
0: Dus de vraag is, wil je er 100 euro voor betalen of 9 euro?
1: Originale. Ik support mijn mensen.
0: Of course.
1: Ja.
0: En er is nog een concertje, zag ik.
1: Ja, Morgan Heritage staat vandaag in Poppodium Volt in Sittard.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ze doen een toertje, geloof ik. Het is wel leuk dat ze weer hier zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ze houden echt van Nederland.
1: Ja, ik heb ze een aantal jaar mogen aankondigen op Kwaku.
0: Ja.
1: En dat was wel echt te gek, hoor.
0: Mooie band ook, hè?
1: Ja, ze maken er wel echt een feest van.
0: Ja. Is dit niet een van jouw favoriete tracks?
1: I don't know.
0: Nee, toch niet.
1: Maar ik vind hem wel lekker.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Don't Think I'm Not van Candy op NPO Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlei...

0: John Legend met PDA. We just don't care als mensen ons zien.
1: Het NPO brandweer.
2: Er is volop zon vandaag.
0: Oh, wacht. Je doet dit zo spoel. Ik ga je even wat harder zeggen. Ja.
2: Het is volop zon vandaag.
0: Ja.
2: En het blijft droog.
0: Ja.
2: Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.
0: Nice.
2: En vanaf morgen weer wat minder warm.
0: Dat was hem?
2: Ja.
0: Oh, ik vond alleen die laatste zin wat minder zwoel.
2: Ja, dat was ook de bedoeling.
0: Maar verder was hij heel lekker.
2: Was ook de bedoeling.
0: Ja, het is alweer tijd voor de Caribbean Classic van vandaag. En we zijn ook een beetje zonnige platen aan het draaien.
2: Zeker.
0: Gisteren hadden we Kevin Liddell met Turn Me On. En toen zat ik een beetje verder te kijken in wat daarbij past. En toen kwam ik eigenlijk heel veel platen op de Duali Rhythm tegen. Jean-Paul heeft er één op gemaakt. Lumi D natuurlijk met de Oh-Oh. En ook Wayne Wonder, die heeft er eentje. Ik krijg altijd de zomer in mijn bol als ik deze hoor. Heb jij dat ook bij bepaalde platen? Of is
2: zeker.
0: Het,
2: zeker. En degene die jij opnoemt, dan denk ik allemaal van... Oh ja, lekker, lekker.
0: Zonnetje schijnt,
2: zeker,
0: toch?
2: Zeker, ja. En de heupjes bewegen.
0: Op No Letting Go van Wayne Wonder.

0: is natuurlijk het duo Jay-Z en Kanye West, die het Watch the Throne album samen hebben gemaakt. En toen dachten we gaan nooit meer iets samen doen, want we mogen elkaar niet zo meer. Heb je die rant wel eens gezien van Kanye, dat hij helemaal losging van Jay-Z, you should call me, en Beyoncé, you're blocking me.
1: Wow.
0: Gewoon een hele rant, ja.
1: Wat heftig.
0: Eigenlijk maakt dat het spannend, hij komt natuurlijk binnenkort. En eigenlijk wil je dan naar de Gelderdoom puur om even te zien hoe die losgaat. Ziet er wel heel vet uit, al die filmpjes, dan staat hij op zo'n halve wereldbol. En hij zit vast ergens aan, zodat hij niet eraf valt. Maar allemaal rook eromheen, ziet er vet uit. En gastartiesten, dat opeens Lauryn Hill naast hem staat of zo, weet je wel.
1: Oh, dat is wel nice.
0: Dus ja, dat is wel heel nice. Dus ik kijk er wel naar uit. Maar het moet ook wel doorgaan, want in veel landen wordt gecanceld. De Tweede Kamer was ook mee bezig hier.
1: Oh,
0: om
1: ja, klopt,
0: of ze ervoor
1: ja.
0: voor kunnen zorgen dat hij niet meer
1: kan komen.
0: Zoals
1: ja.
0: in andere landen ook. Ja. Laten we hopen dat hij wel gewoon kan komen. En dat hij het meent.
1: Ja.
0: Dat hij zijn excuses heeft aangeboden voor
1: vooral
0: alle gekke
1: dat.
0: Dingen.
1: Precies.
0: Antisemitische dingen die hij heeft gezegd. Goed, er zijn mensen in de prijzen gevallen afgelopen nacht.
1: Ja, want
0: toch?
1: Vannacht waren de American Music Awards de 52e editie alweer.
0: Wauw.
1: In de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.
0: Ja.
1: En er zijn weer prijzen gevallen. Dus,
0: ja, wie hebben de prijzen gekregen?
1: Kendrick Lamar won beste mannelijke hip-hopartiest. Ja, want
0: toch?
1: Vannacht waren de American Music Awards de 52e editie alweer.
0: Wauw.
1: In de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.
0: Ja.
1: En er zijn

0: vaak op zo'n mooie jazzachtige plaat. Uneasy is dit van John Batiste. En wat het aan het begin van deze show over het barbecuen... Mm-hmm. Heb ik gisteren ook gedaan met broers, zussen, neefjes en nichten. En deze man heeft dus als enige artiest ooit bij een jazzfestival... die John Batiste die je net hoorde, heeft hij een barbecue op een podium gehad.
1: Oh.
0: Newport Jazz was het festival waar hij dat deed. Wel lekker.
1: Was hij ook echt aan het grillen?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan aan het eten bent... nog zo'n halve hamburger in de hoek van je mond... en dan weer moet gaan zingen met zo'n mooie stem. Dus dat zal hem niet geweest zijn. Maar wel bijzonder. Ander leuk feitje trouwens over deze man, dan zal ik erover ophouden. Hij is fan van de Spice Girls.
1: Niet?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, hij vindt echt gewoon de Spice Girls de lekkerste popliedjes hebben. En,
1: schattig.
0: Ik wil er nog eentje noemen. Nog één feitje, dat is gewoon
1: dan.
0: De laatste.
1: Okay.
0: Bij de game Street Fighter Alpha 3 en Final Fantasy 7... daarin zit ook jazzmuziek. En deze man heeft dus de jazzmuziek daar ontdekt. Dus niet door oude grammofoonplaten en zo, maar door te gamen. Dat is wel bijzonder, toch?
1: Ja.
0: Goed, de Morning Show, daar luisteren jullie naar. En we geven al bijna het stokje door aan Jamie. Jamie van Jamie's Jams. Die gaat zo meteen onder andere Bruno Mars voor je draaien met I Just Might. Maar voordat we dat doen, Jasmine, wat spook je uit op deze mooie dinsdag?
1: Ik ga zo weer naar goede tijden, slechte tijden.
0: Oh, dat gaat zo alweer verder. Met
1: zeker.
0: Opnames dan ook?
1: Ja, opnames. Dus ik moet gewoon weer draaien.
0: En wat gebeurt er allemaal? Kan je dat dan verklappen?
1: Nee, dat mag ik helaas niet vertellen.
0: Is dit over 2-3 maanden op tv?
1: Er gebeurt genoeg in Meerdijk.
0: Leuk. Nou, hou ons op de hoogte. Heel veel succes zo meteen. En als je nu luistert, ook heel veel succes. Nog voor het nieuws van 10 uur hebben we deze voor je. Van Emery, Talking to Me.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

drankjes in allerlei idiote smaken en combinaties. Hè? De karamel, zeezout of de matcha. Maar weet je wat de populairste smaken milkshakes zijn? Hey, doe eens een gok. Laten we er met 3 beginnen. Daar vinden we de good old chocola. Ja, ik hou van chocola. Ik voel dat nooit zo in een milkshake, moet ik zeggen. Op nummer 2 staat de aardbei. Vooral in het lokale aardbeienseizoen, hè? Zo ergens in de zomer, krijgt hij een enorme boost. En de populairste milkshake, ook mijn favoriet. Ja, tikkeltje saai misschien. Maar dat is toch echt de vanille. Staat nog steeds wereldwijd bovenaan op nummer 1. Kalies had het over andere dingen, hè? Maar een milkshake is altijd welkom natuurlijk. Tropische editie van Jamie's Jams vandaag. Ik heb extra veel Afro

Hey, zij was toch gecanceld? Ja, tenminste, weet je, moeten we een beetje mee oppassen als dingen nog niet bewezen zijn. Maar Lizzo, ze zou voor een onveilige werksituatie hebben gezorgd. Er lopen nog steeds allerlei rechtszaken. En haar achtergrondzangeressen die zouden nu een schikking willen treffen. Maar daar gaat Lizzo niet in mee. Nee, zij blijft vechten, want ze weet dat het niet waar is, zegt ze. Het is wel een beetje de tijd waar we in leven. Blijven dit soort dingen toch altijd ingewikkeld. Good as hell. Nou, dat zegt ook genoeg. Hey, je luistert Blend. En voordat het zweet op je rug staat zometeen, misschien tijd voor een klein dansje nog. Flo Rida, Low komt eraan. En eerst krijg je Todo en Biggie.

9. Dat is het weercijfer vandaag. Tenminste, als je van zon een hoge temperatuur houdt natuurlijk. Graadje of 31. Morgen wordt het iets koeler, maar het blijft de hele week zonnig. En pas in het weekend wordt weer wat regen verwacht. Hè? Dus vergeet jezelf en je

0: Ja, waar wij het moeten doen met Suzanne en Freek.
1: Ja, en die dan de voorstof.
0: Wie zit er nog meer in? Willy Wartaal, dat was wel leuk. En dan vergeet ik er nog één. Ja, die zijn wel meer mensen vergeten, denk ik. Oh, Ilse de Lange. Sorry. Ja, de juryleden in The Voice, afgelopen editie. Ja, hebben ze het in Amerika een stuk beter voor elkaar? Oh, ik zou bijna willen gaan leren zingen om dit mee te maken. Queen Latifah gaat daar in de jury zitten van The Voice volgende seizoen. Je hoort daar net in Jamie's Jams Unity. Unity, lekker hè? En dit is ook lekker, Gin & Wine.

dalen zometeen in Blend Memories. En dat vind ik mooi, hoe verschillend we ook zijn. Naar dit programma hebben we allemaal gekeken vroeger in een pyjamaatje, denk ik hoor. Ja, we gaan naar een mooi jaar, ergens in de jaren 70. Dat zometeen tijdens je dagelijkse trip down memory lane. Nu tijd voor... Beetje gek, hè? Op zo'n dag als vandaag. Snow. Maar wel lekker. In vorm.

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, we zijn allemaal wel eens young, dumb en broke geweest, toch? Of niet? Of misschien ben je dat nog steeds. Maakt niet uit, je kan er een hele grote hit mee scoren. Khalid krijg je zo meteen.

0: en Justin Timberlake. AO Technology in Jamie's Jams.
1: Blend memories.
0: Het is tijd voor je dagelijkse trip down memory lane. Terug naar de tijd dat de televisie nog één grote magische doos was. Het jaar is 1976.
2: TV.
0: Het jaar dat Nederland voor het eerst kennis maakte met een grote blauwe vogel. Hey, daar zijn veel mensen mee opgegroeid, hè? Pyjamaatje aan en kijken maar naar Sesamstraat. De straat waar

0: tegelijkertijd vond er iets historisch plaats in een garage ergens in Californië. Ze wist alleen zelf nog niet dat het ook historisch zou gaan worden, want het waren twee nerds, ja, dat kan ik wel zeggen, die het bedrijf Apple bedachten. Het waren Steve Jobs en Steve Wozniak. Bizar om te beseffen dat zo'n klein ideetje bij bijna iedereen ter wereld in de broekzak zit inmiddels. Zij begonnen namelijk met $1300, hè? Hadden wat spulletjes verkocht om iemand een motherboard voor een computer te laten maken. Hey, luister even zelf naar Young Steve Jobs.
1: I sold my van and we got $1300 together. And we paid our friend of ours, who was this PC board layout person, $1300 to do us a layout. And decided we'd sell printed circuit boards at twice what it cost to build them and hopefully recoup our calculator and transportation at some later date.
2: Music.
0: Hey, gewoon het autootje verkocht in de hoop het terug te kunnen verdienen. Is wel gelukt, geloof ik, hè? Ja. Goed, 1976. Soul, funk, Earth, Wind & Fire, Marvin Gaye en de absolute koning Stevie Wonder. Met dat meesterwerk, Songs in the Key of Life. Ja, prachtig album vol liefde, waar ook deze ode aan zijn dochter op stond, hè? Let's go back, isn't she lovely?

we zijn deze week met iets heel moois bezig. In ieder radioprogramma voegen we een track toe aan de lijst met de Blend Summer Essentials, zodat we aan het eind van de week een lijst hebben met de allerbeste summer jams ever. Ja, en jij kan ook jouw bijdrage weer leveren zometeen vanaf 12 uur. Ja, ik weet niet of het al echt een essential is, want de tune is nog maar een paar weken oud. Maar Gordon en Replay hebben weer een bangetje gemaakt, hoor. En die valt extra lekker tijdens deze temperaturen. Me Lobby You heet die, je hoort hem binnen nu en een paar minuten. Nou, eerst Trey Songz.

0: 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden. En dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer, volop zon vandaag, het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de heetste uren van de dag. Goed insmeren, goed drinken en lekker genieten van de muziek. Pharrell, Freedom komt eraan. Dante Thomas en eerst Tony.

wat je doet. En dat is het gelukkig. Sunshine, Jamie's Jams. Hey, lekker zeg, het is officieel dinsdagmiddag. En dat vier je met de muziek van Blend. Maar we hebben je ook even nodig deze week. Want we proberen een ultieme zomerlijst samen te stellen. En jouw suggesties zijn...

0: Essentials.
1: Je luistert Jamie's Jams, Jordan Sparks hoorde hier voorbij komen met Tattoo. Hey, een tatoeage, dat kan ook een zomerherinnering zijn, hè? Weet je wel, voor het eerst op vakantie met vrienden of gewoon naar zo'n Mallorca, Lorette Mar-achtige toestand en dan ja, met je dronken kop een tatoeetje zetten. Ja, ik heb het nooit gedaan. Ik vond het altijd verschrikkelijk. Maar misschien jij wel. Of heb je andere fijne zomerherinneringen? Misschien die roadtrip die je maakte met je ouders vroeger. Ja, het maakt niet zo heel veel uit, maar we zoeken in Jamie's Jams. Trouwens, niet alleen deze hele week in ieder radioprogramma de ultieme zomerhit. De Summer Essentials. Zodat we aan het eind van de week een lekkere lijst hebben die je gewoon lekker op kan zetten. Waarin je alleen maar goede zomerhits hoort. Maar de vraag is dan wel een beetje, ja, welke zijn dat dan? Dat is voor iedereen anders natuurlijk. Dus ik hoop dat je een goede motivatie deze kant op kan sturen via de NPO Luister-app. Er staan al een aantal tracks op de lijst.

0: Welkom in het huis. Het is het huis van de throwbacks. Classic R&B, hip-hop en soul. Als je daarvan houdt, dan moet je bij Blend zijn. Jeremiah 50 Cent.
1: Blend. Summertime. Summer Essentials.
0: Down on me. We zijn deze hele week een lijst aan het samenstellen met de ultieme Summer Jams. Als een soort voorproefje op de zomer, zodat we aan het eind van de week een lijst hebben die je gewoon lekker aan kan zetten als het weer eens lekker weer is, of als je verlangt naar die warme zomerdagen. We zijn daar gisteren mee begonnen, staan al een aantal tracks op de lijst, maar de grote vraag is natuurlijk welke gaan we er nu aan toevoegen. Ik bedank je. Als je geappt hebt via de NPO Luisterapp, dat is de plek waar je terecht kunt, hè, om mee te denken, mee te praten en de voiceberichten in te sturen. En dat heeft ook Sonja gedaan. Dus even kijken wat voor memories daar naar boven komen.
2: Mijn ultieme zomerhit, Nelly met Hot in Here. Ja, dat doet me echt denken aan toen ik 15, 16 was en lekker met mijn vrienden bij het zwembad lag te chillen. De speakers erbij en pompen die beat. Heerlijk.

Lekker, Jean-Paul, Alexis Jordan en Got to Love, jij in Jamie's Jams. Hey, hou je het nog een beetje vol? Jawel hè. Meld je anders even in de app van NPO Luister als Jamie Joy, die het zo gaat overnemen, iets voor je kan betekenen. Sowieso gaat zij ook weer een track toevoegen aan de lijst met de Blend Summer Essentials. Dus heb je nog een goede suggestie? Kom maar door via de NPO Luister app. En anders draait ze sowieso voor je Dr. Dre, Kanye West en Toni Braxton. Morgen 10 uur, nieuwe editie.

Soul. Blend. 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

Thames, een tweeling van Sterrenbeeld. En wist je dat er opvallend veel legendarische rappers ook tweelingen zijn? Ik heb het niet over zomaar namen, hè? Kendrick Lamar, Biggie, Tupac, Lauryn Hill, Andre 3000, Jadakiss, Ice Cube. The list goes on and on. Ik vraag me af, is er een verband?

Party hoorde je bij NPO Blend. En ik wilde van jou weten, wie is jouw favoriete rapper of all time? Je kon het laten weten via de NPO Luister-app. En Colin zegt, niemand kan Tupac overtreffen. Ik zeg je eerlijk, ik ben daar eigenlijk wel mee eens. Laura daarentegen, die zegt juist weer, Eminem van vroeger had echt zijn eigen stijl. En ja, daarmee ontkracht Laura een beetje de theorie die ik net had, dat alle goede rappers Gemini zijn van Sterrenbeeld, tweelingen. Want Eminem die is jarig in oktober. Maar goed, er zijn een hoop goede rappers die jarig zijn in mei en juni en daarvoor tweelingen van Sterrenbeeld zijn. En ook Jackie, die komt met twee rappers. Dit keer uit eigen land. Maar ik heb even gecheckt en deze twee die zijn ook tweelingen van Sterrenbeeld. Dus misschien ben ik toch onto something. Dio en Sef met Tijdmachine blijft forever mijn favoriete tune, zegt ze in de NPO.

gemiddeld 30 graden. Ik vind het echt heerlijk. Misschien smelt jij weg, maar ik hou hiervan. Minder fijn misschien als je op kantoor zit of in de file staat. Er zijn er maar liefst 28 en dit zijn de twee grootste. 3 kwartier vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oost.

Hoorde jij met Got Your Money en grote kans dat jouw money ook net gestort is. En als je nog een beetje over hebt na al die vaste lasten, dan heb

kan bestellen. Er is alleen één probleem. Je moet er wel voor naar Amerika, want het is alleen daar te koop. Maar als je hem echt wil hebben, dan vind je daar vast wel een oplossing voor. Succes ermee. Je hoort nu J Balvin samen met Nicky Jam.

0: Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Twee uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Welke tune maakt jouw zomer?
1: Lent. Summertime. Hey. Summer Essentials.
0: Ik ben heel benieuwd van welke track jij gewoon gelijk een zomers gevoel krijgt. Waar je geen genoeg van krijgt op dagen zoals vandaag, waarbij je 30 graden hebt en volle zon in je gezicht. Gisteren stuurde Deanara in de NPO Luister-app dat het voor haar Summertime van The Fresh Prince was en DJ Jazzy Jeff. Maar ik ben ook heel benieuwd welke track dat voor jou is. Want momenteel maken jij en ik en alle collega's bij Blend samen de Blend Summer Essential playlist. Zodat je forever een playlist hebt die je gewoon heel de zomer kan draaien. Omdat daar de lekkerste tracks in zitten. Inmiddels staan Maskenara van de Black Eyed Peas er al in. Ook Summertime van Fives Cartel. Dreamgirl van Eerzijds en Nelly met Hot in Here. Maar welke ontbreekt nog? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Daar kan je een berichtje sturen of ook een voice memo. Je kan de track ook zingen als je de naam niet weet. Hè. Het mag allemaal. Een fotootje met een screenshot. Ik check alles. Welke track mag niet ontbreken in de Blend Summer Essential playlist? Ik hoor het graag van je.

jou daarbij nodig. Of eigenlijk, beter gezegd, jij bepaalt welke tracks daarin komen. Inmiddels staan Summertime van zowel Vibes Cartel als DJ Jazzy Jeff in. En ook Mascanada van de Black Eyed Peas. Hot in Here van Nelly en Dreamgirl van Eerzij staan erin. Maar ik was verbaasd dat er eigenlijk één nummer is die nog steeds niet genoemd is. En ik draai deze echt kapot. Iedere zomer, ieder feestje, iedere barbecue komt hij minimaal één keer voorbij. En Steven, die voelde datzelfde. Want die liet in de NPO Luister-app weten dat dit nummer absoluut niet mag ontbreken. Meer dan 30 jaar oud. En ik weet zeker dat mijn kinderen en jouw kinderen over 20 jaar ook nog op gaan dansen. Tijdloos is hij en onmisbaar in de blik.

Rotterdam als je kan. Je vindt er 2 flitsers en als bonus ook nog een file van 20 minuten. En of je nou in de auto zit, op kantoor of in de zon, we hebben allemaal 1 ding gemeen. Je luistert naar de enige zender met de lekkerste hip-hop, R&B

bij Blend. En wat is eigenlijk een schappelijke tijd voor een alcoholisch drankje? Eerlijk, alles voor 1 uur vind ik persoonlijk te vroeg. Tenzij het een mimosa is, hè? Dan kan het in 1 keer wel bij het ontbijt. En op vakantie, ja, op vakantie gelden geen regels. Maar ik ben benieuwd, vanaf welk tijdstip kun je zonder schaamte een cocktail bestellen? I'm asking for a friend here. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Vanaf welk moment kun je zonder schaamte een cocktail bestellen? Ik hoor het graag van je. Dit is Blend.

dinsdagmiddag met Show Me Love. En ik wilde van je weten, vanaf welk tijdstip kun je zonder schaamte een cocktail bestellen? Nou, volgens Kevin is er op Schiphol geen tijd. Om 6:30 ochtends een biertje, helemaal prima, stuurt hij. En Naomi die zegt, ik vind dat na 4 uur alles mag. Ja, dan moet je toch nog een uurtje wachten. Denise die zegt, cocktail voor 12 uur kan alleen als er een zwembad in de buurt is. Die hoor ik wel. En Aad die staat in de file in Rotterdam bij de A16... en die kan niet wachten tot hij de auto uit is voor zijn biertje. Maar een berichtje van Sergio in de NPO Luister-app, daar ging ik toch zo stuk om. En hij heeft een legit point. Hij zegt, vanaf het moment dat je om je heen kijkt en denkt, boy, ik heb niemand iets uit te leggen, sex on the beach, let's go. Ja, die snap ik wel. Als je geen verantwoordelijkheden hebt om je heen, dan is er ook geen reden om te wachten, toch? Nou, ik vraag dit omdat ik me zo goed kan voorstellen dat jij bijvoorbeeld Lisa heet of Sergio en je op een random middag als vandaag met 30 graden er gewoon voor kiest om te pieken om 3 uur... en nu al tipsy bent. Dus als jij denkt, ja, dat ben ik. Ik ben Lisa of ik ben Sergio, dan is deze voor jou.

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Siana. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Ja, Siana is alleen met vakantie, maar ik ben hier, Jamie Joy. En ik ben benieuwd, ken jij iedere hip-hop, R&B en soul classic uit je hoofd? Dan is dit volgende spel echt easy peasy voor jou. Iedere werkdag speel je namelijk met Siana de uithaal. En ik heb ook een legendarische uithaal voor je klaargezet. Hoe werkt het als dit je eerste keer is? Je krijgt 1 seconde van de uithaal te horen. En dan wil ik van jou weten, welke artiest hoorde je? En nog beter, welke track? Kun jij dat aan 1 seconde horen? Daar gaan we nu achter komen. Dus doe even alles waar je mee bezig bent laten liggen, want je moet hier echt gefocust voor zijn. Ja, dat was 1 seconde. Zo snel gaat dat. Welke track hoorde je? Pak de NPO Luister-app erbij, stuur me een berichtje of nog beter een voice memo. Ik ben heel benieuwd of jij weet welke artiest en welke

Octet bij Blend. En welke artiest hoor jij in deze ene seconde? Ja, zo snel gaat een seconde. Iedere werkdag speel je met Siana de uithaal. Ze is even op vakantie. Maar ook ik speel dat spel met jou. En vandaag had ik deze uithaal voor je klaargezet. En ik was benieuwd of jij kon raden, ja, welke artiest je hoorde en nog beter welke track. Sergio zegt Pop Smoke van Dior. Dior van Pop Smoke bedoel ik natuurlijk. Ik snap wel waarom je daaraan denkt, maar het is veel. Die track is veel harder. Het is hem niet. Delano die komt met Move Bitch van Ludacris. Ja, en zo staat de NPO Luisterapp eigenlijk vol met foute antwoorden. Niemand heeft het geraden. Heb ik het zo moeilijk gemaakt? Het is een klassieker en je gaat hem gelijk herkennen. Het is DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince met Boom Shake the Room. Morgen een nieuwe uithaal. Ik ben benieuwd of je dan weer meespeelt. Zometeen ook nog

de drie grootste. 63 minuten. Oh, vertraging op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Ik heb het met je te doen als je daar staat bij het knooppunt Velsenveen en Akkersloot. Ook bijna een uur vertraging op de A27 bij Breda en Utrecht. En op de A2 tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch loop je ook nog eens 37 minuten vertraging op. Het is allemaal niet mis. Maar positief is wel dat je in ieder geval goede muziek hoort tijdens het wachten. Ik houd je gezelschap. Lange Frans en Baas B, die zorgen ervoor dat je dadelijk ook nog een beetje weekend vibes krijgt. Tem staat ook klaar. Maar eerst Love Like That

0: Jesse, Gino en Howard, die zijn alweer in de building.
1: Goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Goedemiddag. Hey, hebben jullie nog een beetje kunnen genieten vandaag? Of,
1: Nee, totaal niet. Nog steeds aan het verhuizen. Dus ja, voor mij was het gewoon zweten vandaag.
2: Ja, en ik help hem de hele tijd.
0: Ja, dag.
2: Als echte collega. Dus vandaag waren we weer allemaal spullen.
0: Ik geloof je helemaal niks van.
2: Waarom geloof je dat niet?
0: Ja, nee.
1: Moet je ook niet doen, nee.
0: Wat hebben jullie voor ons deze middag?
2: We hebben een hele mooie goed gejat.
0: Ja.
2: Ja, en met een hele leuke original moet ik zeggen. En een interessante sample.
0: Laten we de original even checken.
3: Mm-hmm. Original.
1: Sowieso super nice. Ik denk dat Howard daar ook op gaat stemmen. Als ik nu naar het scherm kijk, zie ik volgens mij niet de goede sampled version staan. Dat is volgens mij die van een dag eerder.
0: Oh jee.
1: Dus, even kijken. Die moet je hebben.
0: Deze?
1: Ja, van Ty Dolla Sign is die. Love You Better. En die heeft eigenlijk een deel van de tekst van Mary J. Blige gebruikt. En dat klinkt zo.
3: Sampled.
0: Ja. Ik ben hier altijd zo slecht in. Ik hoor dat nooit, die samples.
2: Oké. Okay. Ja, maar dit is ook raar, want die man die zingt... Dus dat herkent bijna niemand.
0: Ik ga stuk. Nou, jongen.

0: Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Het concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap samen met Serginho en Howard.
3: Hallootjes.
2: Waar is je fles water?
3: Die ga ik zo pakken.
2: Stay hydrated, hè?
3: Ja, jij ook?
2: Ja, tuurlijk.
3: Oké,
2: dan. Mijn staat hier.
3: Je hebt gelijk.
0: NTR, Serginho en Howard.
2: Sabri komt eraan met Love You. Maar eerst hebben we een classic voor je klaarstaan van Outkast. Miss G.

0: Choo.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Ja, zeker een lekker nummer. Ik heb hem zelfs toegevoegd aan mijn Spotify pas geleden.
2: Dan kan je nagaan.
0: Dan weet je dat hij goed is.
2: Hij is voorbij als je hem op random zet.
0: Ja, toch. En het is ook leuk dat hij van Nederlandse bodem is. Ja, dat vind ik altijd wel dope.
2: Snap ik, ja.
0: Want vaak als Nederlandse artiesten in het Engels zingen of rappen, dan hoor je dat of zo. En bij haar heb ik het gevoel dat het gewoon van daar is.
2: Oké.
0: Ik weet niet of je dat ook zo ervaart.
2: Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, maar je hoort inderdaad geen Dutch accent.
0: Nee, precies. Een hele goede middag. Het is dinsdag 26 mei en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
3: Hallootjes.
0: Howie, long time.
2: Ja, het is even geweest, maar we zijn er weer.
0: Hoe gaat het? Heb je genoten van het lekkere weer?
2: Ja en nee, ik heb veel in keukens gestaan, want ik heb mezelf weer eens in de problemen. Nou ja, je weet, soms doe ik kookdingetjes, catering hier en daar.
0: Mm-hmm.
2: En zaterdag, toen het zo lekker weer was, was ik in de keuken van de reggae cruise. Dus iedereen was boven aan het feesten, ook op het dek en zo.
0: Ja, en jij zat binnen.
2: Wij waren de catering aan het verzorgen. Dus.
0: Was het warm daar?
2: Kiel, gewoon naast de oven, hè. En die oven stond op 90 graden.
0: Ja.
2: Ja, dus dat was wel even pittig.
0: Keep sweat!
2: Precies dat. En toen zondag weer bij een of andere Pasta Malam in Amstelveen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik heb niet heel veel kunnen genieten van de zon zelf. Maar het is wel fijn dat hij er is.
0: Ja, dat zeker.
2: Dus met de verhuizing.
0: Ja, we zijn lekker op gang. Ik heb al 2 nachten in het nieuwe huis geslapen.
2: Oh, daarom zie je er zo gestaan.
0: Zieke gezondheid? Ik ben echt kapot.
2: Ja. Arme jongen.
0: Ik ben echt kapot.
2: Hoe slaapt je nieuwe buurt?
0: Ja, lekker man.
2: Moet je wennen aan de geluiden?
0: Er is geen geluid. Dus
2: ja, maar dan kan je ook aan moeten wennen. Als je uit Amsterdam komt en je bent sirenes gewend. En trams en metro's en scooters.
0: Af en toe wel sirenes, want ik woon heel dicht naast een ziekenhuis.
2: Okay.
0: Dus je hoort af en toe wel een ambulance voorbij komen.
2: Maar dat ben je gewend.
0: Maar dat ben ik wel gewend in Amsterdam. Maar verder is het gewoon heel rustig. Je hoort echt vogeltjes fluiten in de ochtend.
2: Wow.
0: Dus dat is wel lekker. Dus eventjes iets anders.
2: Nou, laat me weten wanneer ik die barbecue kan komen rocken.
0: Dat gaan we zeker doen binnenkort.
2: Heel goed, heel goed.
0: We gaan het zo meteen hebben over de warme maaltijden die Steven Brunswijk, comedian, meegeeft aan zijn kinderen. En die is in opspraak gekomen hierdoor. Die geeft warme maaltijden mee aan zijn kinderen naar school.
2: Die opspraak, die snap ik dan weer niet.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik ben echt benieuwd hoe dat tot stand is gekomen, die opspraak. En tijdens de Tweede Pinksterdag waren veel mensen vrij natuurlijk. Vandaag is iedereen zo goed als wel aan het werk.
2: Mm-hmm.
0: Groot verschil is dat je nu dus kan genieten van het zonnetje achter je laptop of buiten op een terras. Okay. We zijn ook benieuwd hoe jij verkoeling voor jezelf regelt op je werk. Dus laat dat eventjes weten via een berichtje of een voice memo in de NPO Luister app. Ik heb hier een fles water staan. Howard, wat heb jij?
2: Ik heb net mijn jerrycan gevuld.
0: Net je jerrycan gevuld. Ja, dat is best wel een kleine jerrycan.
2: Ja, maar goed. Dan loop ik een paar keer, heb ik ook nog beweging.
0: En er komt zo meteen ook muziek aan van L.O. Black. Chris Brown, Bryson Tiller en Usher hoor je zo meteen met de remix van It Depends. En er komt ook muziek voorbij van The Opposites.
2: Vandaag?
0: Vandaag, ja. Dat zo meteen. En we gaan straks testen, Howie, hoe goed je op de hoogte bent van het nieuws.
2: Ik heb echt niks meegekregen.
0: Ja, jij? Ik ook echt vrij weinig.
2: Ja.
0: Maar ik heb wel de radio aanstaan tijdens het verhuizen en zo.
2: Oh, okay.
0: Dus af en toe pik je toch wel een beetje iets op.
2: Mm-hmm.
0: En misschien dat me gaat helpen zometeen.
2: Oké, cool. We zullen zien.
0: We zullen het zien, hè. SZA hoor je hier met The Weeknd. En je luistert naar NPO Blend Bridge the Gap. Een hele goede middag.

0: vandaag. Volgens mij zouden ze weer met nieuwe muziek komen, toch?
1: Ja, ze zijn bezig.
0: En een tour misschien zelfs?
1: Ja, er was al een van de festivals waar ik ze zag aangekondigd.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd wanneer dat gaat komen, want we hebben er zin in, dat weet ik wel.
1: Altijd.
2: The Bridge the Gap Nieuwsquiz.
0: Ja, tot verbazing van comedian Steven Brunswijk is je kind warm eten geven voor lunch verboden op sommige scholen in Nederland.
1: Verboden?
0: Verboden, ja. We spreken hem zo meteen. We gaan er even dieper op in.
1: Hier heb ik ook wel een mening over. Verboden.
0: Ja, dat is crazy.
1: Mama.
0: Maar voordat we daarheen gaan, worden we getest op onze actualiteitenkennis, Howard. En dat gebeurt door de one and only Delano, producer en quizmaster van de show.
3: Goedemiddag, Zonnestraaltjes.
4: Hallo.
3: Hallo. Overleef je niet een beetje? Ik viel me wel wat aan jullie op vandaag.
1: Wat dan?
3: Jullie hebben dezelfde korte broek aan.
1: Nou ja, dat is wel een heel mooi toeval, want we hebben er geen contact over gehad.
3: Ja, dat misschien in jullie onderbewustzijn,
1: ja,
3: hebben jullie toch een soort van connectie met elkaar.
1: Zou zomaar kunnen.
0: In welke stad heb jij hem gekocht?
1: Dat weet ik niet. Zou Antwerpen kunnen zijn, zou Barcelona kunnen zijn.
0: Ik heb hem in Parijs gekocht.
1: Ik weet het werkelijk. Het was niet in Nederland.
0: Ik in Parijs in ieder geval.
3: Kijk hem.
0: Ja.
3: Maar dan is het eigenlijk helemaal bizar dat jullie dan dezelfde korte broek kopen in het buitenland.
0: Ja, zelfde winkel.
1: Maar ik vind wel dat je het iets te veel nadruk legt op korte broek, want het is juist een lange korte broek. Nu denken mensen dat we hier in een soort bouwvakkersbroek zitten.
0: Drie kwart.
3: Mensen denken helemaal niks. Jij vindt dit niet. Snap je?
1: Hoor je wat de Lana over jullie zegt?
3: Er was geen persoon die nu dacht, in zo'n soort korte broek zit, hou het nu.
1: Okay.
3: Jullie zitten in dezelfde.
1: Maar goed,
3: voor het grappig. Okay, we gaan snel door met de nieuwsquiz. Ik heb drie vragen voor jullie. En de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Howie, voor welke track ga jij strijden?
1: Dan ga ik voor Tell Me van Groove Theory.
3: Okay. En Serginho, voor welke ga jij?
0: JC met Rock Boys.
3: Okay, we gaan snel door naar vraag 1. Afgelopen zaterdag, ik weet niet of jullie de partij hebben gezien, maar Rico Verhoeven heeft dus verloren.
1: Nee, ik heb het niet gezien, ik was op een reggaeboot.
3: Okay, maar in ieder geval, hij heeft protest aangetekend, maar wat wil Rico Verhoeven bereiken met zijn protest na zijn partij tegen Alexander Usyk? Is dat antwoord A, dat de organisatie erkent dat de beslissing beter had gemoeten? Antwoord B, dat hij alsnog automatisch tot wereldkampioen wordt uitgeroepen? Of antwoord C, dat Usyk verplicht opnieuw tegen hem moet vechten?
1: Serginho.
3: Serginho.
0: A.
3: Antwoord A. Ja, dat is correct. Rico die zegt dat hij vooral rechtvaardigheid wil. Hij verwacht niet dat hij daardoor wereldkampioen wordt. Maar hij wil wel horen dat de organisatie toegeeft dat de situatie rond het stoppen van de partij niet goed is afgehandeld.
0: Sterker nog, hij wil een no contest.
1: Een no contest? Wat is dat?
0: Dat er geen wedstrijd heeft plaatsgevonden, zogenaamd.
3: Okay. Dus dan heeft hij ook geen nederlaag.
0: Nee, dan heeft hij ook geen min 1 achter zijn naam, zeg maar.
1: Maar hij ook vroeg nadat we hadden gered.
3: Misschien had je gewonnen als je die korte broek aan had. Okay, we gaan naar vraag 2. 1-0 voor de heer Piqué. Er was dus een dronken man en in München. En hij klom dus een dierentuin, een hek over. En dan klom hij een bisonverblijf in. Wow. Maar waarom deed hij dit? Antwoord A. Hij was zo dronken dat hij zin had om van dichtbij een bison te bekijken. Antwoord B. Hij was op zoek naar zijn kwijtgeraakte schoen. Of antwoord C. Hij dacht dat het een uitgang van het park was.
1: Howard.
3: Zeg het maar.
1: Ik denk C.
3: Antwoord C.
1: Ja.
0: Ja, dan ga ik gokken. Ik had iets anders in mijn hoofd, want ik heb wel zo'n nieuwsbericht gezien. A.
3: Antwoord A. Nee, hij was op zoek naar zijn kwijtgeraakte schoen.
1: En hij kwam dus bij het bison uit.
3: Ja, dus hij was zijn schoen kwijtgeraakt nadat hij over het hek in het bisonverblijf was gevlogen. Hij wilde hem terugpakken en toen kwam hij vast te zitten tussen de bisons.
1: Bijzonder.
3: Bijzonder.
0: Nee, ik had ongeveer een soortgelijk nieuwsbericht gezien van een guy die vanuit
1: kerktoren klom, toch?
0: Nee, ook bij de dieren ging, maar uit protest wilde hij daar zijn punt maken.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou ja.
3: Nou, we gaan snel door naar vraag 3. Howie, je kan nog gelijk komen.
0: Zeker.
3: Ja, enorme hitte ook in Frankrijk. En er zijn dus een behoorlijk aantal reizigers die moesten wachten in een warme, hoge snelheidstrein. Maar waarom moesten ze wachten? Antwoord A, de treinen mochten niet rijden vanwege smeltend asfalt. Antwoord B, de treinen waren te vol door vakantieverkeer. Of antwoord C, door een stroomstoring viel de airco uit terwijl de treinen stil stonden.
1: Serginho.
3: Serginho.
1: C.
3: Ja, door een stroomstoring kwamen meerdere hoge snelheidstreinen stil te staan. En omdat de airco uitviel, warmden de treinen snel op en moesten reizigers zeker een uur wachten voordat ze konden uitstappen. Ja, baal je hoor, dan baal je. Ja, we gaan snel naar de winnende vraag, dan een extra vraag, vraag 4. Hoe bepalen bezoekers in de nieuwe Efteling-attractie De Ravenring welk magisch element bij hen past? Antwoord A, door voor de rit een test te doen bij de ravenmedaillon. Antwoord B, door tijdens de rit zelf te kiezen hoe schuin ze vliegen. Of antwoord C, door na afloop aan de vlag te trekken in de attractie. Hou het, zeg het maar.
0: Ja hoor.
1: Ik was snel, ik
0: nee.
1: Dat lijkt me weer eens.
3: B. Antwoord B.
1: Dus gaan we luisteren naar Groove Theory met Tell Me. En dat is niet helemaal toevallig. Want iedereen die me kent weet dat ik smoor verliefd was op Amel Larrieux.

0: Aaliyah, we need a resolution. Howard, eten is heel belangrijk voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Als ik zeg warme of koude lunch?
1: Warme sowieso.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Bovenkoud?
1: Nu misschien met deze hitte zou ik het niet erg vinden om een koude pasta salade te nemen. Maar dan is het nog steeds iets wat gekookt is geweest. Dus ja, ik hou van warm eten de hele dag door.
0: Ik ben met jou in die hoor.
1: Thanks.
0: Maar jij hebt 2 dochters. Wat gaf je die mee naar school vroeger?
1: Verschillende dingen, maar ook regelmatig leftovers. Als we gewoon iets lekkers hadden, dan ging dat gewoon in de broodtrommel.
0: Oké, dus voor jou is dat ook gewoon normaal om te doen?
1: Ja, want we gaan sowieso niet vermorsen.
0: Ja, comedian Steven Brunswijk die postte een aantal weken geleden het volgende. Sinds kort krijgen onze kinderen een warme maaltijd mee naar school. Rijst met kippertjes vinden ze heerlijk. Of aardappeltjes met een stukje zalm. Of een overheerlijke pasta met runder gehakt en groenten. Omdat we merken dat brood gewoon niet zo goed is als dat we denken. En iedere ochtend boterhammen met hagelslag, pasta of pindakaas meegeven is gewoon niet zo gezond. Sowieso is het brood van vandaag de dag niet zo gezond. In heel veel landen is het ook normaal om warm te eten tijdens de lunch. Wat geven jullie je kids mee naar school? Ja, daarom vroeg ik het eventjes aan jou, Howard. Deze post is vervolgens ontploft. En vele reacties met onbegrip en mensen die ruzie zoeken met Steven.
1: Nou ja zeg, omdat hij zijn kinderen zalm mee naar school geeft.
0: Omdat hij zijn kinderen zalm mee naar school geeft. Steven, heb je al een broodje voor de lunch op vandaag?
1: Een broodje hagelslag.
2: Nee, kijk, Howard weet precies wat ik bedoel en hij verwoordt het ook uitstekend. Brood, tuurlijk, we eten allemaal wel eens een keer ongezond, weet je, maar... De rekensom is vrij simpel. De kinderen worden wakker, ze krijgen 2 boterhammen. Daarna gaan ze naar school, gaan ze lunchen, eten ze weer 2 boterhammen. Dat zijn er 4 per dag, als ik de basis even neem. Ja. Keer 5. Dat zijn 20 boterhammen per week. Keer 4 weken zit je op 80 boterhammen per maand. Het zijn er waarschijnlijk 100. Waar we onze kinderen iedere ochtend meegeven... met allerlei troep die erop gesmeerd wordt. En iedere ochtend hetzelfde. En toen ik daarover nadacht, dacht ik... Wat
0: zijn
2: we eigenlijk mee bezig?
0: Ja, ik snap het. Het is, ik vind het persoonlijk heel raar dat het een soort van verboden is, heb ik begrepen. Want ik las dat scholen het verbieden dat je een warme lunch meegeeft.
1: Ja, maar dat gaat toch te ver?
2: Ja, dat las ik dus ook in de reacties. Gelukkig hebben wij een hele leuke basisschool waar het gewoon toegestaan is. Maar er zijn dus basisscholen in Nederland waar je brood mee naar school moet geven of crackers... Waarom? Omdat niet elke ouder dat kan betalen en dan moet 1 lijn getrokken worden. Maar daar kan ik toch als ouder niks aan doen dan. Ja. Wat moet ik daaraan doen?
1: Ja, maar dan moeten die scholen ook een uniform weer terugbrengen. Want het zijn kinderen met dure kleding en kinderen met goedkope kleding.
0: Makes sense.
1: Daar moeten ze consequent blijven,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat maakt wel sens. Ja, ik ging ook eventjes googlen, want je wilt natuurlijk vaak dit soort discussies kantelen met onderzoeken.
1: En feiten.
0: En feiten. Ik heb gevonden dat Western Washington University een onderzoek heeft gedaan naar de warme of koude lunch en wat beter werkt. Mensen die een warme lunch eten, die zijn vaak langer verzadigd voor de dag. Okay. Mensen die een koude lunch nemen, die eten vaak een broodje. Ja. En dat vullen ze dan aan met ongezonde snacks.
1: Oh, ja.
0: En daardoor is het eigenlijk zo dat een warme lunch vaak gezonder is. Omdat je gewoon minder gaat snoepen daardoor.
1: Lange termijn.
0: Precies.
1: Okay.
0: Dus er zijn dus onderzoeken die het kunnen beamen dat het gezonder is.
1: Maar hoe hebben, hoe hebben mensen ruzie met je gezocht dan, Steven?
2: Omdat we komen aan iets, ik kom aan iets wat een traditie is in Nederland, hè.
1: Oh,
2: je weet allemaal hoe het gaat met tradities.
1: Ja, gaan ze dus op de snelweg staan met chillen met z'n allen.
2: Maar ze werden boos, want brood is natuurlijk, daar zijn we mee groot geworden. Kalve pindakaas en daar zijn we groot mee geworden, zeggen ze dan. Maar ja, dus vroeger zaten kinderen los in de auto zonder gordel. Weet je, moeten we ook de kinderen los in de auto gaan gooien vandaag de dag? Nee, tuurlijk niet.
0: Dingen veranderen. Maar...
2: Dingen veranderen. En we hebben de kennis nu ook, hè. We hebben de kennis om een klein beetje research te doen. Komen we net niet uit een pandemie. Weet je, we hebben de knowledge nu om te kijken, is dit goed? En je hebt Keuringsdienst van Waarde, heeft al onderzoek naar gedaan, is een hele uitzending van geweest. Ik zeg niet dat je geen brood moet eten. Ik zeg alleen, iedere dag, iedere ochtend en middag brood meegeven, is geen variatie. Dat zeg ik alleen.
1: Ja, maar daar heb je gewoon een punt, toch?
0: Ja.
1: Dat kan toch niemand weerleggen?
2: Nou, toch wel, blijkbaar.
0: Steven, stel je voor dat er nu iemand van een scholencommissie zit te luisteren en die denkt, nou ja, ik zit te luisteren naar Steven, maar wat is dan volgens hem een beter alternatief voor standaard de boterhammenlunch? Wat kunnen we dan gaan doen?
2: Maar er is genoeg wat je je kind toch mee kan geven. Hou het zeg maar wel leftovers. Ik neem aan dat ouders koken. Nou, oké, er is iets over. De Surinamers is er altijd wat over. Maar de meeste mensen is er wel wat over. Geef dat mee. Je kan yoghurt. Begin met yoghurt in de ochtend. Geef ze dat alvast. Niet mee naar school, maar geef ze yoghurt in de ochtend alvast. Dat ze dat lekker kunnen eten. Met blauwe bessen erin en weet ik veel wat je ermee kan doen. Je kan een koude pasta. Het wordt 30 graden. Vinden mijn kinderen heerlijk. Komkommers vinden ze fantastisch. Broccoli vinden ze hartstikke lekker.
1: Ik zie een kookboek aankomen.
0: Veel opties.
1: Ja toch? Lunch met Steven. Kookboek.
2: Er is zoveel mogelijk. Nogmaals, ik wil alleen tegen de scholen zeggen die het verbieden. Denk even na dat, nou, Howard zal het weten, maar er zijn hoeveel procent van de wereldbevolking die lunch met warm eten?
0: Ja.
2: Heel veel.
0: Ja.
2: Afrika, Zuid-Amerika, hoeveel mensen eten dat?
1: Zuid-Europa al, hè?
2: Klopt.
1: Scholen in Spanje. Er wordt daar gewoon warm geluncht.
2: Ja, op de scholen al. Heeft Jamie Oliver niet op sommige scholen omgegooid wat ze daar aten?
1: Ja.
2: Weet je, het was troep. Daar heeft hij volgens mij heel veel moeite in gestopt. Je hebt middelbare scholen in Nederland die naar de supermarkt lopen, een blikjes energy gaan halen, frikandelbroodjes gaan halen. Hoe kunnen we als overheid, zijnde in Nederland dan, hoe kunnen hun er niet voor zorgen dat er in ieder geval campagnes draaien dat jongeren niet meer die troep gaan eten?
1: Goed idee.
0: Goed idee, inderdaad. Laten we dat pushen, Howard. En eigenlijk morgen alvast ermee beginnen. Wat voor leftovers krijg ik van je, Howard?
1: Pasta.
0: Lekker, man.
1: Goed zo.
0: Steven, dank je wel.
2: Ik kom ook halen. Ik kom ook.
1: Je bent altijd welkom, dat weet je.
0: Dank je wel voor je tijd, Steven.
2: Doei.
0: Doei.

0: King is Born. Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral, welke track heeft jouw voorkeur? Ja, we lieten je al eerder twee fragmenten horen, waarvan de ene het origineel is en de ander het origineel goed heeft bestolen. Mm-hmm. En ja, het is eigenlijk aan jou, hè, om dan een keuze te maken tussen de twee. En de keuze die jij maakt, die draaien wij dan. Howard, vandaag Mary J. Blige met I Can Love You uit 1997. En die klinkt zo. Moet ik wel even pakken. Original. Classic.
1: Heerlijk.
0: En die is echt heerlijk. En die werd vervolgd door Ty Dolla Sign, Lil Wayne en The Dream gesampled op de track Love You Better in 2017.

0: alweer bijna 10 jaar geleden. Sta je niet bij stil?
1: Ja.
0: Tjonge, jongen, gaat hard.
1: Tijd gaat heel snel. Maar uiteindelijk kan er maar eentje gedraaid worden. Op Mary J. Blige, samen met Lil' Kim, I Can Love You, hebben onder andere Laura Lee en Mauk gestemd. Maar niemand stemde voor Ty Dolla Sign, Lil Wayne en The Dream met Love You Better.
0: Hallo, staat die microfoon aan? Niemand?
1: Niemand. 100% van de stemmen zijn naar Mary gegaan.
0: Dat gebeurt niet.
1: Dit is de eerste keer dat ik dat meemaak.
0: Ik heb het bij Beyoncé ook 1 keer gehad, 100%. Maar dat is echt raar.
1: Nou, ik wil Miguel, Nina, Angie, Brian, Tessa, Julian, Lisa, Wendel en Chantal bedanken voor het stemmen.
0: Allemaal foutloos.
1: En we gaan hem draaien. Niet vervelend doen, Howard.

0: die singers in de 90s altijd dat ze onvervangbaar waren.
1: Ja, dat is dat ding, hè? Dat is dat empowerment move van
0: je gaat nooit iemand vinden die zoals beter is dan ik.
1: Ja, het is wel een thema. Dat heb je goed gezien.
0: Jongen, jongen. Hé, hey, we krijgen ook een aantal reacties binnen, Howard. Sergio die is het helemaal niet eens met het feit dat er gekeken wordt naar de lunch van kinderen. Mm-hmm. Die vindt het allemaal maar onzin en dat mensen altijd wat te lullen hebben. R. Gouli die zegt, warm of koud maakt niet uit. Het gaat erom hoe gevarieerd je lunch is. Ben ik het ook mee eens.
1: Ja, maar als je dus altijd brood eet, is het niet zo heel gevarieerd.
0: Nee, dus daarom moet je meerdere dingen mee kunnen geven. Ja. En Josta die zegt, wat een gezeik weer, er zijn toch ergere dingen op de wereld. De basisschool waar mijn zoon op zat, gaf zelf warme maaltijden 3 keer per week.
1: Kijk, zo kan het ook.
0: Dus het is niet zo heel raar wat Steven doet.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus Steven, je bent niet gek. Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We hebben weer een request en een thema. Mm-hmm. Volgens mij heb jij een hele goede invulling.
1: Dat is het zomerverhaal, bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, nou, het heeft te maken met een van mijn eerste vakantie met de jongens. Lang geleden, toen ik nog mager was.
0: En heel lang geleden.
1: Niet zo vervelend. En toen waren we dus in Spanje, weet je, met zo'n eindeloze busreis.
0: Ja.
1: En nou ja, het kwam er eigenlijk op neer dat we op de een of andere manier, letterlijk en figuurlijk, met de billen bloot moesten.
0: Oeh, sexy.
1: Ja, dat hoop je.
0: Maar goed, dat horen we dus zo meteen.
1: Ja.
0: Oké, dan, ik ben benieuwd. Mariah Carey, Get Your Number met...

0: Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Serginio en Howard.
2: Ja, het is super warm, dus drink je.

0: trouwens een van mijn exen, Howard.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, zeker. Right. Ja, we hebben ergens rond het jaar 2011-12 een beetje gedate met elkaar.
1: Hoe lang?
0: Ja, een paar maandjes. Okay, long distance relaties werken niet goed, dat weet je toch?
1: Dat is een probleem, hè? Ja, dat had ik dus met Janet.
0: Dat werkt ook niet door de afstand.
1: Ja, de afstand is wel een dingetje. En niet zozeer leeftijdsverschil, maar wel leeftijdsfase. Zij was al wat verder. En ja, ik was eigenlijk gewoon nog een beetje een teen boy.
0: En heb je Michael ook ontmoet in die periode?
1: Nee, dat was bijna gebeurd, maar hij was er toen niet.
0: Oké, dan.
1: Nou ja. Heb jij Brian Hilsen ontmoet?
0: Brian Hilsen, ja, zeker. We hebben nog een handshake gedaan. Hij drukte hem extra strak.
1: Oh, kijk.
0: Om te laten weten
1: van... Zo beschermen de braden van, maak geen nonsens.
0: Precies. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En we zijn op zoek naar iets. We zijn op zoek naar een request. Want ja, wanneer de zon schijnt, lijkt het alsof iedereen vrolijker is. Eten smaakt lekkerder. En de hele week zijn er zomerse temperaturen. En bij deze temperaturen komen natuurlijk ook zomerse herinneringen naar boven. En bij herinneringen hoort vaak muziek. En we willen dus van jou een track weten waarbij jij een hele goede zomerse herinnering hebt. En die mag je dan met ons delen.
1: Ja.
0: En misschien hoor je hem dan zo meteen terug. En Howard gaat ook nog eventjes een mooie herinnering met ons delen.
1: Nu?
0: Nee, straks.
1: Oké, cool.
0: Zometeen.
1: En die herinnering kan ook een beetje inspiratie zijn voor het kiezen van een track?
0: Misschien wel.
1: Oké, cool.
0: Misschien wel. Dan vertellen we hem zo meteen eventjes. We hebben ook nog een onderwerp waar we het over wilden hebben met elkaar. Kinderalimentatie.
1: Ja.
0: Daar vind jij dat er toch naar de regelgeving gekeken moet worden?
1: Nou ja, de regelgeving. Ik wil dat er iets, dat er een bepaald element van transparantie wordt toegevoegd. Ik ben er zelf inmiddels vanaf, want mijn kinderen zijn oud genoeg inmiddels. Maar ik heb het tot hun 18e aan hun moeder betaald. En dat heb ik altijd gedaan zonder enig probleem. Maar ik heb er wel... Er is wel één ding waar ik een beetje over struikel. Maar dat gaan we dan bewaren.
0: Daar hebben we het zo meteen over. Ja, stuur eventjes jouw summer tune door met jouw zomerse herinnering. En dan gaan we het er zo meteen eventjes over hebben. Jesse en Black hoor je met Imported hier op NPO Blend.

0: Lookie baby.
1: Sean Carter, JC, Rock Boys, and the winner is... Stel, je maakt elke maand geld over voor je kind. En niet een tientje voor een ijsje, maar serieus geld. En daarna verdwijnt het in een zwart gat. En je hoopt dat, dat het naar schoenen gegaan is, schoolspullen en sport. Maar je weet het niet zeker. Ja, comedian Charlie Mack gooide online een discussie aan over alimentatie. En Howard, jij snapte die frustratie wel. Want bij kinderalimentatie betaal je officieel voor je kind. Maar in de praktijk gaat het geld naar je ex. En dan komt de vraag, mag je dan ook bewijs vragen?
2: Nou ja, dat zou ik heel graag willen. Dat was iets wat ik jaren geleden al een keer op Facebook heb gepost. Toen kreeg ik 3 dagen lang allemaal jury-achtige mensen achter me aan. Kijk, dat ding is zo, je betaalt kinderalimentatie om het verschil in levensniveau te balanceren. Dat is wat er aan mij is uitgelegd door een advocaat die toen door de andere partij was ingezet.
1: Dus om het even concreet te maken, als jouw kinderen bij jou 2 klontjes suiker in de thee kunnen doen en bij een moeder maar 1, dan moet jij ervoor zorgen dat er daar ook 2 kunnen.
2: Dat die levensstandaard gelijk blijft in beide huishoudens. Ja. En in principe snap ik dat, zeker bij gevallen waarbij de vader het kind heel onregelmatig ziet. Maar wij hadden Sam. De kinderen waren de helft van de tijd bij mij en de helft van de tijd daar. Dus dat vond ik al gek. Maar goed, dan moet ik zeg maar dat verschillende levensonderhoud nivelleren, zoals dat heet. Maar wie garandeert mij dat dat ook gebeurt met die money?
1: Ja.
2: Dus toen heb ik gevraagd, kan ik dan kwitanties krijgen, bonnetjes krijgen, zodat ik kan zien dat het geld ook daadwerkelijk aan de kinderen besteed wordt en niet aan andere dingen.
1: Ja.
2: En daar werd best wel gefronst op gereageerd. Maar ik kreeg toen bijvoorbeeld ook een reactie van iemand die zei, stel moeder neemt dat geld om naar de kapper te gaan en ze voelt zich daarna goed. Dan is ze dus vrolijk en blij. En dat heeft ook meerwaarde voor de kinderen, in plaats van dat ze gefrustreerd is. Dus ook al zou ze dat geld niet direct aan de kinderen besteden, maar op wat voor manier dan ook aan zichzelf, dan hebben de kinderen daar uiteindelijk toch profijt van. En dat vond ik wel een moeilijke, man.
1: Hoe is dat uiteindelijk afgelopen dan?
2: Nou, ik heb nooit een bonnetje gekregen. Ik heb tot hun 18e kinderalimentatie betaald. Vanaf hun 18e kun je het aan hun betalen, want je moet het betalen tot hun 21ste. Dus dat heb ik gedaan. Maar ja, ik heb nooit bewijs gehad dat het geld ook daadwerkelijk aan de kinderen werd besteed.
1: Ja, in jouw geval is het inderdaad een andere kwestie. Want wat je zegt, half van de tijd bij jou, half van de tijd bij de moeder, co-ouderschap. Ja, dan is het inderdaad een beetje apart als je dan alles moet dekken aan de andere kant.
2: Maar goed, dat was nou helemaal de situatie, dus dat heb ik altijd gedaan. Maar zelfs als je een vader bent die het kind 2 weekenden in de maand heeft, wat een beetje een soort standaardregel is, dan nog zou ik het fijn vinden dat je kan zien waar het geld aan besteed is.
1: Ja, maar in dat geval vind ik wel dat als jij je kinderen maar 2 weekenden in de maand ziet, dat de moeder dus ook haar tijd vaak moet inleveren.
2: Ja.
1: Zodat ze bij de kinderen kan zijn.
2: Ja.
1: Dat betekent dat ze bepaalde dingen niet kan doen met haar tijd. En daarvoor moet je dan ook wel een bepaald bedrag compenseren. Ja.
2: Maar jij vindt niet dat er bonnetjes overlegd hoeven te worden, waardoor je kan zien van nou, er is inderdaad kleding gekocht. Er is inderdaad, wat je zei, sportbijdrage betaald.
1: Ja, in het geval van co-ouderschap vind ik dat het wel op zijn plek zou zijn als het duidelijk is dat het geld echt naar de kinderen gegaan is.
2: Er zit hier nog een vader in de studio.
1: Delano, de quizmaster en producer van de show, inderdaad.
3: Ja, ik heb ook een co-ouderschap. Ik snap wel wat Howie zegt. Maar ja, dat is ook een beetje de onderlinge verstandhouding.
1: Ja.
3: Zeg maar, op het moment dat je het gevoel hebt van hé, ik zou dat eigenlijk wel willen zien.
1: Mm-hmm.
3: Dat geeft ook al eigenlijk aan dat de relatie, zeg maar, dat het er ook een beetje om vraagt.
2: Ja, klopt.
3: Zeg maar. Dus ik denk dat, kijk, in mijn geval is daar geen sprake van. We hebben gewoon een co-ouderschap en we doen alles eigenlijk gewoon samen. Maar ja, ik kan me de frustratie van vaders wel voorstellen.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, het liefst wil je gewoon een meest gezonde situatie waarin je gewoon weet van hé, er is gewoon een goede verdeling. als er aankopen zijn voor de kids of iets dergelijks, ja, dat gebeurt dat Samsung. Maar ja, dat is in de meest ideale wereld. En
4: ja, precies.
3: Is het gewoon niet zo.
4: Er zijn ook genoeg vaders die zeuren over de alimentatie en dat ze het moeilijk hebben. En dan zie je vervolgens op hun Instagram stories dat ze ergens bij een beachclub in Barcelona met vrienden geld aan het spenden zijn.
5: Ja, dat is wel een beetje gek.
4: Dat is wel vervelend voor de moeders ook.
3: Ja. Maar het is sowieso een probleem, denk ik, social media. En ook de omgang, hoe je ermee omgaat, is dat je post ook dingen en daar vindt een ex dan weer wat van.
4: Ja.
3: Terwijl dat is eigenlijk niet zijn of haar zaak meer. Alleen als er dan wel weer wordt gekeken naar van ja, maar ja, alimentatie is moeilijk, bla bla. Snap je? Dus soms doen mensen ook niet zulke handige dingen.
5: Klopt, dat zeg je heel goed. Ja, dat zeg je heel goed.
4: Dus in dat geval is het misschien wel begrijpelijk dat er toch wel streng gehandhaafd wordt op bepaalde. Op basis van de regelgeving.
5: Nee, zeker. Kijk, wij wonen hier in Nederland, maar in Amerika ga je als man het land niet uit als er nog alimentatie open staat. Een van de redenen waarom rappers en R&B-zangers regelmatig niet komen opdagen. Dat wordt niet toegegeven natuurlijk, maar dat zit er wel onder. En dus ik snap, die verantwoordelijkheid, daar wordt natuurlijk door de vaders ook niet altijd even goed mee omgesprongen.
4: Ja.
5: Maar tegelijkertijd vind ik dat als jij een bepaald bedrag aan kinderalimentatie betaalt aan de moeder van de kinderen, dan zou ik het ook fijn kunnen vinden als je dan daarvan bewijs krijgt dat het ook echt aan de kinderen is besteed.
4: Ik vind het toch wel lastig, want kinderen hebben niet elke maand nieuwe schoenen nodig, hebben niet elke maand dingen nodig waar het geld dan naartoe zou moeten gaan.
5: Okay, maar als je de bonnen krijgt wanneer het aan de hand is, ik verwacht niet elke maand dat ze elke maand nieuwe kleding voor ze kopen. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Wat je al zegt, inschrijvingen voor clubs.
4: Clubs, sporten.
5: Eten is ook al duurder geworden. Ja. Dus ja, als je er boodschappen van doet, ook prima. Maar show me the bonnetje dan.
3: Nou, laten we het aan de luisteraar vragen.
4: Ja, inderdaad. Dat wilde ik net gaan doen.
3: Show me the bonnetje dan.
4: Show me the bonnetje. The bonnetje. Is dat een goede manier om de alimentatie met jouw ex te behandelen op die manier? Ja, laat het eventjes weten via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice-memo. En dan hebben we het er in de NPO Luister-app nog eventjes over. Ik denk dat hier interessante reacties uit kunnen komen, Howard.
5: Mm-hmm.
4: Heel veel mensen zullen het met je eens zijn. Ik denk vooral mannen.
5: Maar een paar ook niet.
4: Maar een paar ook zeker niet.
5: Geen probleem.
4: En ook dat is van harte welkom.
5: Ja hoor, kom maar door.
4: Laat het weten.

0: Black Eyed Peas met Hey Mama.
1: Blend. Summertime. Summer Essentials.
0: Ja, elke dag zijn we op zoek naar een summer essential deze periode. Want het is supermooi weer. En bij mooi weer komen natuurlijk zomerse herinneringen naar boven over de jaren. En bij herinneringen hoort natuurlijk ook altijd muziek. Howard,
2: ja.
0: Heb jij een mooie herinnering voor ons?
2: Nou, ik moest een beetje diep graven in dat geheugen van me. Want jij noemt me altijd Pushing 60, dus je weet hoe oud ik ben. En ik kwam terug op een verhaal van ongeveer 35 jaar geleden. Ik was toen een jonge, slanke god van 20 jaar. En ik ging met een paar matties van me op vakantie naar Spanje. En dat was eigenlijk onze eerste echte vriendentrip, weet je wel. Die vakantie die we allemaal wel eens hebben meegemaakt in onze jonge jaren. We waren nog jong, we waren wild, we waren vrij. En we besloten op dag 3... nadat we al een paar nachten hadden doorgehaald op verschillende feestjes, van we gaan het nu even rustig aandoen en we gaan even uitbrakken op het strand.
0: Ja.
2: Iemand van ons had een of andere soort tip gekregen van een bepaald strand. En een van die jongens had als een rijbewijs, dus wij met die gehuurde Suzuki daar naartoe. En toen kwamen we daar aan. En wat denk jij?
0: Ik heb geen idee.
2: Bleek het naaktstrand te zijn. Bleek het naaktstrand te zijn, bro. Dus we moesten met de billen bloot. Maar daar hadden we niet echt zin in.
0: Ja.
2: Dus we hebben een soort collectieve moonwalk gedaan. Toen we erachter kwamen van, hey, die mensen die chillen hier gewoon in een blote naki.
0: Ja.
2: En ja, soms zie ik die beelden nog wel voor me. Het waren niet alleen maar jonge, mooie mensen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, echt alles liep door elkaar.
2: Alles liep dat door elkaar, kill. Dus het is lastig om die beelden uit mijn hoofd te krijgen. Maar het was wel een bijzondere ervaring. En ja, voor zo'n vriendengroep is natuurlijk iets waar we regelmatig op terugkomen. En ik vraag me dan af, welk nummer zou jij bijvoorbeeld hierbij bij plaatsen?
0: Oeh, dat is een hele goeie.
2: Ik denk aan Nelly, It's Getting Hot In Here.
0: Sowieso die?
2: Ja, toch?
0: Naked, van Marcus Houston.
2: Dat nummer kennen jullie. Wat voor track is dat?
0: Het is een R&B-track, wel echt een glijer.
2: Oeh.
0: Maar het past wel bij het thema.
2: Mensen waren niet alleen naakt, ze hadden ook olie. Delano, welk nummer komt er bij jou boven als je dit hoort? Je komt met je matties per ongeluk op het naaktstrand terecht.
3: Nee, man. Ik heb
2: Rennen.
3: Geen. Ik heb er geen. Ik heb er geen.
2: Nee.
3: Er komt nu niet iets omhoog.
2: Goeie tekst.
0: Dat is wat beter ook.
2: Maar nee, we zijn benieuwd wat de luisteraar vindt.
0: Ja, precies. Dus we willen eigenlijk een sommertrack die te maken heeft met naakt.
2: Ja.
0: Is dat wat ik begrijp nu?
2: Dat is wat je begrijpt.
0: Oké.
2: Een blote billentrek.
0: Een blote billentrek in de zomer. En daar moet dus een track bij.
2: Nou, laat maar weten.
0: Laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. Door middel van een berichtje of een voice-memo. En misschien hoor je die track dan zometeen terug. LMA 100. En zometeen komt Rihanna ook eraan met SOS. En ook muziek van The Weeknd. Dus je hebt eventjes de tijd om na te denken over je

0: Weeknd de laatste tijd vaak vergeleken wordt met Michael Jackson, sinds die film uit is. Wat vind je daarvan, Howard?
1: Ik vind hem wat jankeriger dan Michael Jackson.
0: En Michael Jij Jackson vindt iedereen jankerig. Chris Brown vind je jankerig.
1: Ja, maar Chris Brown
0: The Weeknd.
1: Het zijn twee mensen.
0: Ja.
1: Iedereen.
0: Het zijn de twee grootste artiesten van die generatie.
1: Ja, nou, dan weten we dus hoe het zit. Papa is geen fan.
0: Oké, okay. Generatiekloof.
1: Ik weet niet of dat het is, maar het spreekt me gewoon wat minder aan.
0: Ja, maar de cijfers liegen niet. Dus de mensen van die generatie vinden het heel nice. Ja, en nee. Opa vindt het weer niks. De
1: generatie wordt toch steeds dommer.
0: Ja, we zijn op zoek naar een Summer Essential. En Howard die kwam met een herinnering dat hij met een groep vrienden op vakantie was. Ze gingen toen naar het strand. En toen ze bij het strand aankwamen, bleek het een naaktstrand te zijn.
1: Blote billen situatie, blote billen beach.
0: En daarom wilden wij een track die zomers is, maar ook met dat naakte strand te maken heeft.
1: Met het thema, ja.
0: Met het thema, inderdaad. Ik zie dat er net een berichtje binnenkomt van Jersinho.
1: Okay.
0: En die zegt, als ik aan naakt denk en aan een strand en aan zomers,
1: ja,
0: dan komt bij mij naar boven JC met Change Clothes.
1: Oh ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Ik snap hem ook.
1: Zeker. Pharrell op de hoek. Ik snap het wel. Ja,
0: ja, ik vind hem ook wel zomers.
1: Ja.
0: Het is, ja, jullie gingen naakt, dus je moest die kleren verwisselen.
1: Nou, nee, ik heb nooit gezegd dat we het hebben gedaan. We hebben een moonwalk gezet.
0: Dus ja, Jersinho, ik hoor jou volledig. En ik heb ook wel zin om die track te draaien, Howard.
1: Nou, dan gaan we dat doen.
0: JC, Change Clothes.

0: beetje denken aan de periode van MSN.
1: Ja, dat heb ik niet zo actief meegemaakt.
0: Jij was toen al oud.
1: Ik was al wat ouder. Nou, we verschillen toch 15 jaartjes.
0: Jij schreef nog brieven op de hand.
1: Ik had een postduif.
0: Ja, dat is ver voor mijn tijd.
1: Ja, toch? Een afgerichte postduif. Dan gooide ik hem zo vanaf mijn dak. En dan vloog hij ergens heen. Flessen post deed ik ook heel vaak.
0: Je gooide ook glazen flessen in zee, hopend dat hij...
1: Ja, post. Maar goed,
0: die bedoel
1: je weet niet eens dat het zo heet. Zo jong ben je.
0: Oké, Howard. Fijne avond.
1: Je hebt te veel behanglijm gesnoven, dat is het.
0: Hey, er komt een reactie binnen van Marciano. En dat heeft te maken met de kinderalimentatietalk die we net hadden.
1: Oké, ik ben benieuwd wat hij zegt.
0: En hij zegt, moeilijk, maar vindt wel dat Howard een punt heeft. Ik denk dat het echt per situatie / gezin verschilt.
1: Sowieso.
0: Ik heb ook co-ouderschap 50-50 en geef dus kinderalimentatie aan mijn ex-vrouw. Ik vind het verder terecht. Mijn dochter staat ingeschreven bij mijn ex-vrouw en zij zal daardoor vast wel meer lasten hebben daardoor. Echter vraagt mijn dochter soms ineens geld voor bijvoorbeeld kleding. En in skere tijden zeg ik dan, vraag aan je moeder, waarop mijn dochter antwoordt dat ze dat al gedaan heeft en ze dus aan mij geld moest vragen. Dan denk ik, hoe dan? Maar aan de andere kant is het niet mijn recht om de uitgaven van mijn ex-vrouw te beoordelen.
1: Nee, er zit wat in. Maar ik vind er nogal een verschil tussen zitten tussen alle uitgaven checken of gewoon de uitgaven met betrekking tot het kind. Ik ben nog steeds van mening dat er een soort bonnetjesysteem... Ja, show me the bonnetje.
0: Ja, voor de luisteraar die net intuned... we hadden het net over kinderalimentatie. Ja, als je kinderalimentatie betaalt, moet je dan de bonnetjes kunnen controleren of het geld ook echt aan je kind wordt besteed. Daar ging het om. Maar goed, Howard, we gaan afsluiten. Het is bijna 6:00. Dus dat betekent dat jij er volgende week weer bent.
1: Volgende week ben ik weer, want ik ga even een paar dagjes ertussenuit.
0: Ik ben er ook vanaf maandag weer, dus we zijn er allebei volgende week weer. Morgen Onesie samen met Nora, als ik het goed heb.
1: En donderdag ook.
0: En donderdag ook. Dus,
1: vrijdag natuurlijk weer Sonja.
0: Oh ja, vrijdag Sonja. En Shai ook. Mm-hmm. Dus maak er nog eventjes een fijne avond van. En we spreken jou de volgende keer weer. Ciao, ciao.
1: Wat is de uitsmijter?
0: De uitsmijter? Waar we mee vechten, waar we mee afsluiten. J. Cole, Trey Songz, Can't Get Enough.
1: Lekker, krijg je geen genoeg van.
0: I need that.

0: Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.
1: Tell me when to say love me, Ginger.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Rich nigga with a high profile picture.

0: 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
1: Israël heeft maar geen antwoord op de drone van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
0: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
1: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
0: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
2: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlandse echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

volgende week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets.

Soul. Blend. 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

NPO Blend.

0: Soul. Blend. 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.